0: TV 4 Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PVC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
6: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. De executie staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde gisteravond dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Het wordt 14 tot 18 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Duizenden oude boetes voor zwart rijden van asielzoekers op de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen worden niet geïnd. Dat komt doordat bij het uitschrijven van de boetes alleen een COA-pas als identificatie is gebruikt. Die geldt juridisch niet als identiteitsbewijs. Volgens minister Van den Brink werden in 2025 gemiddeld zo'n 75 boetes per dag uitgeschreven op het traject. Het kabinet werkt aan oplossingen om zwartrijders in de toekomst rechtgeldig te kunnen identificeren. En de 11-jarige Anne van Gelder die wordt de nieuwe kinderburgemeester van Dalfsen. Hij zit in groep 8 van basisschool De Vuursteen en is de eerste jongen die deze rol vervult. Anne die wil de stem van kinderen vertegenwoordigen en onder meer bedrijven bezoeken. Hij wordt op 27 oktober officieel benoemd tijdens de gemeenteraadsvergadering. En tot slot in Vilstre wordt zondag 18 oktober de traditionele Balkenbrei-wandeltocht weer gehouden. Wandelaars die kunnen kiezen uit routes van 15 of 15 kilometer door de omgeving van Vilstre. Starten dat kan tussen 10 en 1 uur bij de Vilsterij. Deelname kost slechts €3. Kinderen tot en met 12 jaar die betalen €1,50. Na de afloop zijn er soep en balkenbrei verkrijgbaar. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials. RTV.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
6: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
5: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
7: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. We zitten gewoon op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk. Omdat je met je team een prijs kunt vieren, dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
5: De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
9: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
10: Dit is RTV 4.
4: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een record aantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Waarschijnlijk doet een record aantal mee doordat recent uit onderzoek is gebleken dat de homo-acceptatie is gedaald. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was nog tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het weer bewolkt en regen. Het wordt 14 tot 18 graden.
1: RTV 4 Streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het Streeknieuws van RTV 4. Duizenden oude boetes voor zwart rijden van asielzoekers op de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen worden niet geïnd. Dat komt doordat bij het uitschrijven van de boetes alleen een COA-pas als identificatie is gebruikt. Die geldt juridisch niet als identiteitsbewijs. Volgens minister Van den Brink werden in 2025 gemiddeld zo'n 75 boetes per dag uitgeschreven op het traject. Het kabinet werkt aan oplossingen om zwartrijders in de toekomst rechtgeldig te kunnen identificeren. En de 11-jarige Anne van Gelder die wordt de nieuwe kinderburgemeester van Dalfsen. Hij zit in groep 8 van basisschool De Vuursteen en is de eerste jongen die deze rol vervult. Anne die wil de stem van kinderen vertegenwoordigen en onder meer bedrijven bezoeken. Hij wordt op 27 oktober officieel benoemd tijdens de gemeenteraadsvergadering. En tot slot in Vilstre wordt zondag 18 oktober de traditionele Balken-Brei-wandeltocht weer gehouden. Wandelaars die kunnen kiezen uit routes van 15 of 15 kilometer door de omgeving van Vilstre. Starten dat kan tussen 10 en 1 uur bij de Vilsterij. Deelname kost slechts €3. Kinderen tot en met 12 jaar die betalen €1,50. Na de afloop zijn er soep en balkenbrei verkrijgbaar. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: RTV+ en online.
1: RTV4. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemer COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
4: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
3: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
5: We gaan aan de slag met de opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
3: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, 5 kilometer file tussen Knopend Ouddijk en Duiven. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
10: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
12: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op een recordaantal scholen wordt vandaag paarse kleding gedragen door scholieren en docenten. Zo laten ze zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Het record komt volgens initiatiefnemer COC waarschijnlijk door het rapport over de dalende homo-acceptatie. De Franse onderwijsminister wil vanaf volgende week 3000 invalleerkrachten inzetten om de problemen in het onderwijs op te lossen. In Frankrijk protesteren leerlingen al ruim een week tegen het lerarentekort. De brandweer in Amsterdam is uren bezig geweest met het blussen van een brand in het Olympisch Stadion. Omwonenden hadden last van zwarte stinkende rook. Volgens de brandweer zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Het weer, bewolkt en regen. Het wordt 14 tot 18 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Duizenden oude boetes voor zwartrijden van asielzoekers op de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen worden niet geïnd. Dat komt doordat bij het uitschrijven van de boetes alleen een COA-pas als identificatie is gebruikt. Die geldt juridisch niet als identiteitsbewijs. Volgens minister Van den Brink werden in 2025 gemiddeld zo'n 75 boetes per dag uitgeschreven op het traject. Het kabinet werkt aan oplossingen om zwartrijders in de toekomst rechtgeldig te kunnen identificeren. En de 11-jarige Anne van Gelder die wordt de nieuwe kinderburgemeester van Dalfsen. Hij zit in groep 8 van basisschool De Vuursteen en is de eerste jongen die deze rol vervult. Anne die wil de stem van kinderen vertegenwoordigen en onder meer bedrijven bezoeken. Hij wordt op 27 oktober officieel benoemd tijdens de gemeenteraadsvergadering. En tot slot in Vilsteren wordt zondag 18 oktober de traditionele Balkenbreiwandeltocht weer gehouden. Wandelaars die kunnen kiezen uit routes van 15 of 15 kilometer door de omgeving van Vilsteren. Starten dat kan tussen 10 en 1 uur bij de Vilsterij. Deelname kost slechts €3. Kinderen tot en met 12 jaar die betalen €1,50. Na de afloop zijn er soep en balkenbrei verkrijgbaar. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
1: Verkeer!
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A325 Nijmegen richting Velperbroek is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Velperbroek. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is 3 kwartier in 5 kilometer vanaf het Gelredome. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. RTV.

0: RTV+ en online.
1: RTV 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Voor de grootste keuze.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
3: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
2: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen, kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
4: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
2: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven 5 minuten vertraging. A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elst en Velperbroek 3 kilometer stilstaand verkeer. De weg is dicht door een ongeluk. Verkeer richting Arnhem kan omrijden via de A15, A50 en de A12. Op de A325 Arnhem-Duitse grens staat bij Nijmegen 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
13: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
14: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
15: Is RTV 4.
16: De ochtend van RTV 4.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Duizenden oude boetes voor zwart rijden van asielzoekers op de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen worden niet geïnd. Dat komt doordat bij het uitschrijven van de boetes alleen een COA-pas als identificatie is gebruikt. Die geldt juridisch niet als identiteitsbewijs. Volgens minister Van den Brink werden in 2025 gemiddeld zo'n 75 boetes per dag uitgeschreven op het traject. Het kabinet werkt aan oplossingen om zwartrijders in de toekomst rechtgeldig te kunnen identificeren. En de 11-jarige Anne van Gelder die wordt de nieuwe kinderburgemeester van Dalfsen. Hij zit in groep 8 van basisschool De Vuursteen en is de eerste jongen die deze rol vervult. Anne die wil de stem van kinderen vertegenwoordigen en onder meer bedrijven bezoeken. Hij wordt op 27 oktober officieel benoemd tijdens de gemeenteraadsvergadering. En tot slot in Vilstre wordt zondag 18 oktober de traditionele Balken-Brei-wandeltocht weer gehouden. Wandelaars die kunnen kiezen uit routes van 15 of 15 kilometer door de omgeving van Vilstre. Starten dat kan tussen 10 en 1 uur bij de Vilsterij. Deelname kost slechts €3. Kinderen tot en met 12 jaar die betalen €1,50. Na de afloop zijn er soep en balkenbrei verkrijgbaar. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials. RTV.

0: RTP+ en online. RTP4. Glazen was er nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529
1: 43 1207. Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Voor de grootste keuze in slaap.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval. Van papier tot restafval en van compacte vierafvalzakcontainer tot reusachtige rolcontainers. Al vanaf €25 per maand en maandelijks opzegbaar. Stel nu je containers samen op leemans-afvalcontainer.nl.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mamdani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langs reden, redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
9: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
10: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
11: Dit is RTV 4.
12: Kickstart.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het Streeknieuws van RTV 4. Duizenden oude boetes voor zwart rijden van asielzoekers op de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen worden niet geïnd. Dat komt doordat bij het uitschrijven van de boetes alleen een COA-pas als identificatie is gebruikt. Die geldt juridisch niet als identiteitsbewijs. Volgens minister Van den Brink werden in 2025 gemiddeld zo'n 75 boetes per dag uitgeschreven op het traject. Het kabinet werkt aan oplossingen om zwartrijders in de toekomst rechtgeldig te kunnen identificeren. En de 11-jarige Anne van Gelder die wordt de nieuwe kinderburgemeester van Dalfsen. Hij zit in groep 8 van basisschool De Vuursteen en is de eerste jongen die deze rol vervult. Anne die wil de stem van kinderen vertegenwoordigen en onder meer bedrijven bezoeken. Hij wordt op 27 oktober officieel benoemd tijdens de gemeenteraadsvergadering. En tot slot in Vilstre wordt zondag 18 oktober de traditionele Balkenbrei-wandeltocht weer gehouden. Wandelaars die kunnen kiezen uit routes van 15 of 15 kilometer door de omgeving van Vilstre. Starten dat kan tussen 10 en 1 uur bij de Vilsterij. Deelname kost slechts €3. Kinderen tot en met 12 jaar die betalen €1,50. Na de afloop zijn er soep en balkenbrei verkrijgbaar. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials. RTV 4.

0: zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: RTV 4 Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen. Zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
8: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
9: Dit is RTV 4.
0: Kickstart.

0: RTV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Duizenden oude boetes voor zwart rijden van asielzoekers op de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen worden niet geïnd. Dat komt doordat bij het uitschrijven van de boetes alleen een COA-pas als identificatie is gebruikt. Die geldt juridisch niet als identiteitsbewijs. Volgens minister Van den Brink werden in 2025 gemiddeld zo'n 75 boetes per dag uitgeschreven op het traject. Het kabinet werkt aan oplossingen om zwartrijders in de toekomst rechtgeldig te kunnen identificeren. En de 11-jarige Anne van Gelder, die wordt de nieuwe kinderburgemeester van Dalfsen. Hij zit in groep 8 van basisschool De Vuursteen en is de eerste jongen die deze rol vervult. Anne die wil de stem van kinderen vertegenwoordigen en onder meer bedrijven bezoeken. Hij wordt op 27 oktober officieel benoemd tijdens de gemeenteraadsvergadering. En tot slot in Vilstre wordt zondag 18 oktober de traditionele Balken-Brei-wandeltocht weer gehouden. Wandelaars die kunnen kiezen uit routes van 15 of 15 kilometer door de omgeving van Vilstre. Starten dat kan tussen 10 en 1 uur bij de Vilsterij. Deelname kost slechts €3. Kinderen tot en met 12 jaar die betalen €1,50. Na de afloop zijn er soep en balkenbrei verkrijgbaar. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials. RTV.

0: DAB+ en online.
1: RTP 4.
2: Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval van papier tot restafval

0: www.afvalcontainer.nl. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS, het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit, omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
8: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
7: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
8: Topvoorzetramen.nl.
9: Dit is RTV 4.
10: Het Amazing Menu.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst had de man uit de Dominicaanse Republiek geen geldige documenten. De burgemeester van New York eist van president Trump dat ICE zich terugtrekt uit de stad. In Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze wilden de wapenvergunning van een man controleren toen hij zijn wapen trok. Daarna verstopte hij zich in zijn huis en blokkeerde de deur. De politie gebruikte explosieven om binnen te komen. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 200 mensen. De vorige raad was nog tegen de komst, maar er is een nieuw voorstel gedaan waarin meer rekening is gehouden met de sociale veiligheid. Het weer bewolkt en regen. Het wordt 14 tot 18 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Duizenden oude boetes voor zwart rijden van asielzoekers op de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen worden niet geïnd. Dat komt doordat bij het uitschrijven van de boetes alleen een COA-pas als identificatie is gebruikt. Die geldt juridisch niet als identiteitsbewijs. Volgens minister Van den Brink werden in 2025 gemiddeld zo'n 75 boetes per dag uitgeschreven op het traject. Het kabinet werkt aan oplossingen om zwartrijders in de toekomst rechtgeldig te kunnen identificeren. En de 11-jarige Anne van Gelder die wordt de nieuwe kinderburgemeester van Dalfsen. Hij zit in groep 8 van basisschool De Vuursteen en is de eerste jongen die deze rol vervult. Anne die wil de stem van kinderen vertegenwoordigen en onder meer bedrijven bezoeken. Hij wordt op 27 oktober officieel benoemd tijdens de gemeenteraadsvergadering. En tot slot in Vilstre wordt zondag 18 oktober de traditionele Balken-Brei-wandeltocht weer gehouden. Wandelaars die kunnen kiezen uit routes van 15 of 15 kilometer door de omgeving van Vilstre. Starten dat kan tussen 10 en 1 uur bij de Vilsterij. Deelname kost slechts €3. Kinderen tot en met 12 jaar die betalen €1,50. Na de afloop zijn er soep en balkenbrei verkrijgbaar. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
1: Het Amazing Menu. RTV 4.

0: 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
9: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
10: Dit is RTV 4.
2: Het Amazing Menu.

0: NCTV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Duizenden oude boetes voor zwart rijden van asielzoekers op de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen worden niet geïnd. Dat komt doordat bij het uitschrijven van de boetes alleen een COA-pas als identificatie is gebruikt. Die geldt juridisch niet als identiteitsbewijs. Volgens minister Van den Brink werden in 2025 gemiddeld zo'n 75 boetes per dag uitgeschreven op het traject. Het kabinet werkt aan oplossingen om zwartrijders in de toekomst rechtsgeldig te kunnen identificeren. En de 11-jarige Anne van Gelder, die wordt de nieuwe kinderburgemeester van Dalfsen. Hij zit in groep 8 van basisschool De Vuursteen en is de eerste jongen die deze rol vervult. Anne die wil de stem van kinderen vertegenwoordigen en onder meer bedrijven bezoeken. Hij wordt op 27 oktober officieel benoemd tijdens de gemeenteraadsvergadering. En tot slot, in Vilsteren wordt zondag 18 oktober de traditionele Balkenbreiwandeltocht weer gehouden. Wandelaars die kunnen kiezen uit routes van 15 of 15 kilometer door de omgeving van Vilsteren. Starten dat kan tussen 10 en 1 uur bij de Vilsterij. Deelname kost slechts €3. Kinderen tot en met 12 jaar die betalen €1,50. Na de afloop zijn er soep en balkenbrei verkrijgbaar. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
0: Het Mazing Menu.

slechter dan grap. Ik ga jou wat zeggen en ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot.

0: René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Luister RTV 4 via je smart speaker. FM, DAB+ en online.
2: RTV 4.
3: Buurvrouw, ja mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
8: RTV 4 Verkeer. En ik moet eerlijk zeggen, voor de vrijdag is het best wel druk hoor. Absoluut. Begin op de N35 Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en afrit Lemelerveld. 2 kilometer en 6 minuten vertraging. Dan op de N36 om een Almelo tussen Adorp en Wierde. 3 kilometer en 6 minuten vertraging. Dan de N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. 3 kilometer en 3 minuten vertraging. En dan de laatste, die is dan gemeld op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid. 3 kilometer en 3 minuten vertraging. En dan wordt er ook geflitst op de A28 Zwolle-Groningen tussen de Wijk en Zuidwolde. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 122,5. Absoluut. Zo meteen beginnen we met studiopunten. En die openingsplaat, oh ja, die is lekker.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
12: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
1: Dit is RTV 4.
2: Studio.
9: Punter.
8: Ja, het weekend gaat bijna beginnen en dat doe je met Studio Punter en BB&Q Band. Ja, heerlijk. Lekkere zomerse muziek. Met dit weer past ook wel. On the beat.

Q-Bands en On The Beat hoorde je bij RTV4 een hele goede middag. Je luistert naar Studio Punter tot 5 uur. En normaal gesproken zit hier Rick Maliepaard, maar die heeft andere dingen te doen, zeg maar. Dus nou, ik zit met alle plezier op deze plek tot 5 uur met Studio Punter. Ja, en het programma blijft eigenlijk gewoon een beetje hetzelfde als altijd. We gaan niet hele moeilijke dingen doen of alles veranderen. Het blijft gewoon hetzelfde. Zometeen is het ook weer tijd voor feiten over geiten. Ja, feitjes waar je eigenlijk niet zo heel veel aan hebt, maar wel leuk is om te weten. Dat allemaal. En verder ook goede muziek om lekker het weekend mee af te trappen. Wat dacht je van Nick? Als je ook nog Paradies...

0: Steve heeft hier met Antoon en de enige...
1: Feiten over geiten.
0: En daar is het weer tijd voor, namelijk leuke feitjes. Feitjes waar je eigenlijk niet zo heel veel aan hebt, maar wel leuk is om te weten. Ja, dat zijn van die dingen. Altijd wel leuk is dat. Hey, diepste plek op aarde, dat is de Marianentrog in de Stille Oceaan. Wist je dat trouwens? Ja. De diepste plek in de Marianentrog in de Stille Oceaan, dat is zo'n 11,134 meter diep. Dat is meer dan 11 kilometer, ja. Dat is echt het allerdiepste plekje. Goh, hoe zou het zijn als je daar zou zitten? Nou, het is toch echt zo. De diepste plek op aarde, dat is de Marianentrog in de Stille Oceaan.

Er zijn de beste klanken van Robert Palmer en The Best of Both Worlds. En dat was namelijk, dit nummer werd gebruikt in de serie Ford Alpha. Ik weet niet of je dat nog kent, van de Tros was dat, 1995, 96. Het was eigenlijk een soort van spangas eigenlijk, maar eigenlijk de spangas van de jaren 90, om het zo maar te zeggen. Nou ja, zometeen in het streeknieuws hoor je namelijk nieuws over de stakingen rond het openbaar vervoer. Want woensdag gaan alle bussen, er rijden gewoon geen bussen meer. Heeft alles te maken met cao-onderhandelingen en dat soort dingen. Nou goed, zometeen hoor je er alles over. En het is vandaag vrijdag. Nee, ik vind mezelf nogal leuk. Nee, het is vandaag Paarse Vrijdag. Ja, heel leuk. Eigenlijk Paarse Vrijdag. Het is eigenlijk een beetje een dag waarin iedereen zichzelf kan zijn. En als je het nieuws al een beetje volgt, overal hoor je het wel. We moeten ons zelf kunnen zijn. Dat is toch iets wat je overal hoort. En dat is echt wel een ding van deze tijd ook. Ik zit gewoon te denken. Ik ben een jongen van 97. En wij hadden dat vroeger helemaal niet. We hadden helemaal geen Paarse Vrijdag hadden we vroeger. Ja, we hadden vrijdag dat het weekend was. Maar goed, in ieder geval Paarse Vrijdag. Heel veel scholen doen daar aan mee. Het is eigenlijk bedoeld om vooral te laten merken dat je jezelf kan zijn. Het maakt niet uit wat je bent. Ook al ben je lesbisch, ook al ben je homo. Het maakt allemaal niet uit. Iedereen is gewoon gelijk. En ja, ik vind toch dat we op Paarse Vrijdag, vind ik toch dat we even bij stil moeten staan. Dat iedereen zichzelf kan zijn. En dat gaan we doen. En dat gaan we doen met een stoer nummer, ja zeker. Een heel stoer nummer. Echt een beetje een macho nummer. Ja, stoer, ja. Absoluut hoor. The Village People en YMCA. Speciaal voor die mooie dag als vandaag. Paarse Vrijdag, ja zeker. Wij gaan even lekker dansen hoor. En als je dit hoort, dans lekker mee. Doe ik dat ook eventjes. Ja zeker. Hoppa.

0: Nou, ik denk als je vanavond denk ik lekker gaat stappen en misschien kom je wel bij een gaybar terecht, dat het gewoon een en al feest is, plezier en gezelligheid. En wij hier bij RTV4 doen er ook lekker aan mee. Want ja, we kunnen onszelf zijn, dat is het eenmaal. Hartstikke leuk. Nou goed. Even kijken hoor, wat hoorden we net? Oh ja, dat was het ook alweer. The Village People, heerlijk. En de YMCA.
1: RTV4, streeknieuws.
0: Naast Paarse Vrijdag hebben we ook serieuze zaken en daarvoor is namelijk het streeknieuws. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot en met kerst één dag per week staken. Dat melden vakbonden FNV en CNV. De landelijke staking is het gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuw cao. Woensdag leggen de werknemers voor het eerst het werk neer, dan rijden er namelijk geen bussen. En de gemeenteraad van Ommen draagt Ingrid Timmer voor als nieuwe burgemeester van Ommen. De raad maakte de voordracht gisteravond bekend. De benoeming van Ingrid Timmer moet officieel nog worden goedgekeurd door ministerie van Binnenlandse Zaken en de Koning. En dan mis ik ook nog een ander stukje. Even kijken hoor. Ja, dat heb je, hè? Oh ja. EBS stopt eerder met het openbaar vervoer in het Vechtdal. Er komt nu een nieuwe aanbesteding. EBS zorgt onder de naam Reizend Busvervoer. Nu tot en met juli 2029 in plaats van 2035. In juli maakte de vervoerder bekend geld bij te moeten leggen in het concessiegebied IJsselvecht. En dan krijg je ook nog het RTV4. Het is bewolkt met van tijd tot tijd regen. En in het binnenland is het soms droog. Het staat een matige tot vrij krachtige wind. En het wordt zo'n 12 tot 16 graden. Aan de kust is het enkele graden zachter met een stevige wind. En vanavond neemt de neerslag toe met enkele stevige buien. Ik zit hier naar buiten te kijken in de studio in Nieuw-Leuzen. Het is echt niet normaal wat voor regen. Het komt echt met bakken uit de lucht. Ik sprak namelijk een vriendin vandaag en die zei ook al van ja, ik vind het verschrikkelijk al die regen. Nou goed, tot zover een streeknieuws uit het Vechtdal. Dan kijken we even naar de situatie op de weg. Is het ook druk? Het is best wel druk eigenlijk op de weg, valt mij op. Maar ja, het is natuurlijk de vrijdagmiddag, dan wil iedereen lekker naar huis. A50 Apeldoorn Zwolle tussen Heerde-Zuid en Vaassen, 6 kilometer en 10 minuten vertraging. Dan op de N35 Zwolle Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte, 3 kilometer en 5 minuten vertraging. Dan op de N50 Zwolle Emmeloord tussen Knoopend Hattemerbroek en Kamper, 7 kilometer en 6 minuten vertraging. En de laatste die is dan weer gemeld op de N50. En dat is Emmeloord Zwolle tussen Kampernoord en Kamper-Zuid, 3 kilometer en 6 minuten vertraging.
1: Geld.

Nieuwe muziek van Suzanne Freek en je hoorde Pijnstiller hier bij RTV 4. In Studio Punter. En over Suzanne Freek gesproken. Nou goed, het is echt weer zo'n leuk typisch Suzanne Freek nummer. Heb je dat van die nummers en je denkt, ah ja, dat is echt Suzanne Freek. En dat is dit nummer ook wel een heel klein beetje. Gisteren stond hij nog op nummer 1 in de 4 van vandaag. En zou hij vanavond ook op nummer 1 staan in de Hoekman FM Top 5? Dat is de volgende vraag. Dan moet je zeker luisteren vanavond tussen 9 en 11. Hoekman FM met Jeffrey Hoekman. Kijk of Pijnstiller nog op nummer 1 staat. En over andere leuke dingen gesproken. Vanavond is ook de Tribute to the Cat Band in Nieuw-Leusen. In een verwarmde feesttent achter het plein bij het Witte Peert kunnen mensen genieten van de muziek van The Cats. Met een avondvullend programma vol herkenbare hits. En ik reed er gisteren ook al langs gisteravond. En ik zag dat er al een hele grote partytent ervoor stond. Maar ik dacht van eerst van ja, heeft het te maken met het Oktoberfest? Dat ook weer begint binnenkort. Of is het weer iets heel anders? Nou, het heeft daar dus mee te maken. Maar in ieder geval, de tent gaat om 7:30 open. Om 8:30 beginnen ze met spelen. Je kan je kaarten online bestellen. En bestellen kan via ticketkantoor.nl. Dan shop en dan to the cats. En dan gewoon genieten van de allerbeste muziek van de cats. En dat is dan toch wel hartstikke leuk, of niet? Jazeker. Vanavond dus bij het Witte Peert in Nieuw-Leusen. RTV 4, waar je naar luistert. Zometeen ook nog Toto Africa. Ook zo'n lekkere klassieker. En over klassiekers gesproken, dit is ook fijn hoor. Peter Gabriel en Salisbury Hill hier in Studio Punter bij RTV 4.

Ja, dit valt echt onder de categorie heerlijke tijdloze klassiekers hoor. Toto en Africa. Hoor je hier in Studio Punter. Zometeen naar nieuws van 3 uur heb ik sniffen het eerst voor je ook nog Stereophonics. En we gaan toch een reske maken naar België, zeker en vast. Met Soul Sister. En nou ja, goed over Soul Sister gesproken. Zometeen ga ik het ook hebben over... Ik kwam iets tegen. Wat morgen gaat gebeuren in Oud-Leuzen. Pimpje volleybal. Ja, lekker volleybal.

0: weer. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door het humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de 9 miljoen euro in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de interland tussen Nederland en Duitsland, vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van 100 euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit is het. Dit was het NOS Journaal.
6: Nee, dit is het. Nee, dit was het NOS Journaal. Nee, niet is dit was het. Nou, ben ik weer op de hoogte. Goed, dankjewel dan. RTV 4 Verkeer. Het is best wel druk op de Nederlandse wegen. Op de A50 Zwolle Apeldoorn tussen Heerde en Heerde-Zuid. 3 kilometer en 7 minuten vertraging. Dan op de N35 Zwolle Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte. 3 kilometer en 4 minuten vertraging. Dan tussen de Salland Twente Tunnel en Wiedewest op dit moment. 3 kilometer en 3 minuten vertraging. Dan op de N50 dan. Dat is Zwolle Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid. 5 kilometer en 7 minuten vertraging. En dan de laatste. Die is gemeld op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. 5 kilometer en 9 minuten vertraging. En dan wordt er ook nog geflitst op de A28 Zwolle-Groningen. Tussen Staphorst en de knooppunt Langhorst naar de A32 richting Heerenveen. En daar wordt dan weer geflitst bij hectometerpaal 112,6.
7: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
8: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
14: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres. Valdorpelshop.nl.
15: Dit is RTV 4.
16: Studio Punter.
6: Pimpje volleybal. Ja, wat is dat? Wat houdt het in? Hoe en wat? Ga ik je zometeen alles over vertellen. Nu Sniff in het team.

Als je naar buiten kijkt, dan denk je echt van, wordt het wel een have a nice day? Want ik zit zo te kijken, het regent echt ongelooflijk. Komt echt met bakken uit de lucht. Niet normaal, ongekend zeg. Joren, Stereophonics en Have a Nice Day. Nou goed, als je een Have a Nice Day wil hebben, moet je gewoon luisteren naar RTV4. CEO Punter tot 5 uur en ik zei het al, pimp je volleybal. Dan denk je waarschijnlijk van, goh, heeft die gozer te veel gezopen, waar heeft hij het over? Nee, morgen kan dat in Oud-Leusen bij Stichting Ontmoetingscentrum De Wiekelaar. Want VVV Auvol alvast, organiseert een leuke activiteit voor de jeugd, voor zowel de leden als de niet-leden. Je kan namelijk een volleybal versieren en beschilderen. Gewoon je eigen volleybal pimpen, helemaal zoals jij het wil. Je kan je volleybal en een flinke dosis kleur geven, creativiteit en persoonlijkheid. Misschien wel paars misschien. Toepasselijk voor vandaag. Of je kan er iets anders unieks van maken. Nou, morgen kan je dat dus doen. Je volleybal pimpen. Kosten zijn €5. En ik zit... Oh, wat erg. Ik zit even te kijken. Ik heb de kleine lettertjes even gemist. Ik zeg van, is het leuk om te doen. Alleen, je moest je namelijk opgeven voor 23 september. Wat stom. Nee, dat kan nou niet meer. Het is al te laat. Het is al voorbij. Nou goed, mocht je toch nog zin hebben om een volleybal te pimpen, vraag even aan je neefje of zo of die nog ergens in de schuur een soort voetbal heeft. En dan kun je het daarna mee doen. Ja, zo simpel is het ook wel weer. Goed, wat wel één ding wel zeker is waar je niet voor hoeft op te geven, is de beste muziek van RTV4. Met zometeen Vanessa Ambrosi. En nu terug naar de kerstmarkt in Antwerpen, hoor. 2019 Solstice, through before we started.

Limp Bizkits en Behind Blue Eyes. Hier bij RTV 4. En ik krijg een appje binnen via de app van RTV 4 van Niek. Niek laat weten, hoi Kelvin, wat een verschrikkelijk slecht weer is het buiten. Ja, is het. Lekker luisteren naar jouw programma. Heel veel succes nog. Dat vind ik leuk om te horen, Niek. Dankjewel. Kan ik ook wel gebruiken. Ja, in de zin van... we moeten een beetje positiviteit hier op de radio hebben. Dat is toch echt wel belangrijk vooral. En zeker ook met het weer wat we nu hebben. Het is echt... Het is echt om te janken is het. Verschrikkelijk, maar goed. Gelukkig hebben wij veel positieve muziek die we gaan draaien hier bij RTV 4. En dat is ook wel leuk. Absoluut, zeker weten. Over leuke muziek gesproken. Dit is ook wel leuk hoor.

0: Justin Wellington, Small Jam, Aiko Aiko, my bestie.
1: RTV 4, streeknieuws.
0: We gaan even kijken wat er allemaal in de regio gebeurt. En daarvoor is namelijk het allerlaatste streeknieuws. De gemeenteraad van Ommen draagt Ingrid Timmer voor als nieuwe burgemeester van Ommen. De raad maakte de voordracht gisteravond bekend. De benoeming van Ingrid Timmer moet officieel nog worden goedgekeurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Koning. EBS stopt eerder met het openbaar vervoer in het Vechtdal. Er komt een nieuwe aanbesteding. EBS zorgt onder de naam Reis het busvervoer nu tot en met juli 2029 in plaats van 2035. In juli maakte de vervoerder bekend geld bij te moeten leggen bij het concessiegebied IJsselvecht. En tenslotte, buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot kerst aan één dag per week staken. Dat melden vakbonden en FNV en van CNV. De landelijke staking is het gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuw cao. Woensdag leggen werknemers voor het eerst hun werk neer. En dan het RTV 4 weer. Het is bewolkt met van tijd tot tijd regen. En in het binnenland is het soms droog. Er staat matig tot vrij krachtige wind en het wordt zo'n 12 tot 26 graden. Morgen zijn er buien met tussendoor soms zon in het noorden, kans op onweer en mogelijk ook hagel. Het wordt zo'n 14 of 15 graden. En zondag zijn er buien en schijnt ook de zon. Tot zover een streeknieuws uit het Vechtdal. En dan kijken we nu naar de situatie op de weg. Is het ook pluis? Nou, het is druk voor de vrijdag. Nou ja, goed. Ik begin op de A50 Zwolle Apeldoorn tussen Heerden en Epe. 6 kilometer en 5 minuten vertraging. Dan op de A50 Zwolle Arnhem tussen Epe en Apeldoorn. 8 kilometer en 7 minuten vertraging. Dan de N35, dat is Zwolle Almelo tussen Heino Zuid en Raalte. 2 kilometer en 3 minuten vertraging. Dan op de N36 Almelo Ommen tussen de aansluiting met de A35 en Wierden Noord. 3 kilometer en 3 minuten. En dan op de N36, dat is Ommen Almelo tussen Aardorp en Wierden. 4 kilometer en 6 minuten vertraging. Dan op de N50 Zwolle Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. 6 kilometer en 4 minuten vertraging. En dan de laatste op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Enze en Kampersuit. 6 kilometer en 11 minuten vertraging. En voor de rest kun je gewoon lekker doorrijden. Hoe leuk is dat?

TV4 wel een klein beetje, hoor. Eén grote familie, dat is het wel, hoor. Waar we allemaal elkaar omarmen, knuffelen, omhelzen. Van alles en nog wat. Sister Sledge, hoor je. And we are family. En nu gaan we even de echte Tarzan naar boven halen, hoor. Heerlijk. Ah, lekker, hoor, ja. Baltimora moet ik zeggen. Tarzan boy. Ah, heerlijk. Echt TV4.

0: Baltimora, ja. En Tarzan Boy hoorde hier bij RTV4 in Studio Punter. En dan is het nu tijd voor een momentje van rust. Even bijkomen. Misschien heb je wel een hele drukke week gehad. Of misschien heb je wel een heel druk weekend voor de boeg. En wil je even tot adem komen. Even rustig aan. In het momentje van rust hoor je een plaat waar je even zen kan worden. En vandaag is dat het nummer van Frans Halsema. Het nummer voor haar. En ja, weet je, het is een nummer dat gewoon echt heel mooi is. Het is een heel mooi rustig nummer. En eigenlijk, de naam zegt het al, voor haar. In de nummer bezingt de grote liefde van de zanger die geheel mee is opgegaan. Met de tekst, in mijn ogen leeft ze in mijn oren. De zanger kan niet zonder haar leven. En vooral de tekst, als ik oud moet worden, dan alleen wel met haar. Absoluut. Veel mensen hebben ook het nummer gecoverd. Onder andere Guus Meeuwis, Claudia Breij, Treintje Oosthuis. Heel veel mensen. Maar het origineel blijft altijd mooi. Het is een heel mooi rustig nummer. En daarom gaan we nu draaien. Even zen worden. Dat gaan we doen.
1: Even een momentje van rust.
0: Frans Halsema is dit. En voor haar. Bij RTV4. Luister goed naar de tekst. Moet je maar eens horen.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.

Ja, het origineel kennen we natuurlijk, hè. Feel it, can you feel it? Heerlijk, hoor. Temper en Maya Warrior en Feel It. Hier bij RTV 4, zometeen na 4 uur, gaan we echt officieel het weekend inluiden. En dat kun je eigenlijk zelf doen door een biertje open te trekken. Door misschien wel even de frituurpan aan te zetten, de airfryer en zo. Wel onder een afdakje, want het is echt verschrikkelijk. Doe dat vooral. Ondertussen

0: TPP. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval van papier tot restafval en van compacte vierafvalzakcontainer tot reusachtige rolcontainers. Al vanaf €25 per maand en maandelijks opzegbaar. Stel nu je containers samen op leemans-afvalcontainer.nl.
3: Voor de grootste keuze.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Top, dankjewel. Dan RTV 4 Verkeer. Even kijken naar de situatie op de weg. A28 Groningen-Amersfoort tussen afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek. 8 kilometer en 24 minuten vertraging. Dan op de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Heerde-Zuid en Epe. 3 kilometer en 9 minuten. Dan op de N35 Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte. 3 kilometer en 5 minuten. Dan op de N36 Almelo-Ommen tussen de aansluiting met de A35 en Wierde-Noord. 3 kilometer en 3 minuten. Dan de N36 Ommen-Almelo tussen Adorp en Wierde. 4 kilometer en 4 minuten vertraging. En dan de laatste. Die is gemeld op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. 12 kilometer en 16 minuten vertraging.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
7: Van wereldclubs tot verborgen parels.
6: FCSurprise.nl.
8: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
9: Dit is RTV 4.
1: Studio Punten.
3: Ja, ik zou zeggen, pak alvast een lekker bitterballetje en ook een lekker biertje erbij. Want het weekend is begonnen. Happy hour.

en je hoorde Somber en Undressed. Waar het allemaal begon voor Somber. En nou goed, heel veel andere nummers die hij gemaakt heeft. Hij gaat echt als een malle, die man. Jazeker. En waar het ook als een malle gaat, is dit radioprogramma Studio Punter. Een hele goede middag. Mijn naam is Kelvin. En ik ben hier tot 5 uur, dan ben ik bij je. Om lekker dat weekend te vieren. Dat begin van het weekend, zeg maar. Misschien zit je al lekker aan een lekker bitter balletje of zo van een biertje. Lekker van die hapjes erbij. En dat doe je natuurlijk met de allerbeste muziek van RTV4. Zometeen ook nog Miley Cyrus.

die Sam Girls. Leuke meiden zijn altijd goed. En vooral in het weekend, dan zijn ze vrij. Je bent erbij, RTV 4.

Radio. En je hoorde Miley. Jazeker, ze wil geen Miley Cyrus meer genoemd worden. Omdat, ja, Miley veel makkelijker is. Ja, het klinkt makkelijker, het is makkelijker en het is veel beter. Ja, dat is ook wel weer zo. Nou ja, goed. Net als dat ik bijvoorbeeld Kelvin Punter heet, wil ik gewoon alleen maar Kelvin genoemd worden. Ja, het kan allemaal. Hey, luister naar RTV 4 Studio Punter. En misschien ja, is iemand wel verliefd op jou. En ben jij dat helemaal niet op diegene? Dan kan je dat natuurlijk zeggen. Maar je kan het bijvoorbeeld ook... Ja, gewoon een heel orkest kun je erbij helpen. Jazeker. Ja, nou ja, orkest. Gewoon Jan Smit, die gaat het voor je zingen. Verliefd maar niet op jou is voor je onderweg. En nu heerlijk Charles en Eddie. En Would I Lie To You. Even zo'n lekkere classic hier bij RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse
1: grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen, omdat er te weinig opvangplekken zijn. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir, die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk, zijn weer terecht. Waar de laatste twee zijn gevonden en in welke staat ze zijn, wil de Franse politie niet zeggen. Dan het weer, veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond stevige buien en kans op onweer.
2: RTV 4, streeknieuws.
3: We gaan even kijken wat er allemaal in de regio gebeurt in het streeknieuws. Ik zit gewoon te kijken, de tijd gaat zo ontzettend snel. Ongekend zeg. Nou, de gemeenteraad van Ommen draagt Ingrid Timmer voor als nieuwe burgemeester van Ommen. De raad maakte de voordracht gisteravond bekend. De benoeming van Ingrid Timmer moet nog officieel worden goedgekeurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en de koning. Als officiële de koning. EBS stopt eerder met het openbaar vervoer in het Vechtdal. Er komt een nieuwe aanbesteding. EBS verzorgde onder de naam Reis het busvervoer tot juli 2029 in plaats van 2035. In juli maakte de vervoerder bekend geld bij te moeten leggen op het concessiegebied IJsselvecht. En volgende week is het zover, volgende week woensdag. Dan begint de beurs in Cultuurhuis De Spil in Nieuw-Leuzen. In totaal zullen zo'n 90 bedrijven, verenigingen, maatschappelijke organisaties en goede doelen zich presenteren op de beursvloer. RTV 4 zendt er live uit van 2 tot 5 uur. En de beurs duurt tot vrijdag 16 oktober. Dat is over een streeknieuws uit het Vechtdal. Hey, het is, het is gewoon nu tijd om echt officieel dat weekend in te luiden. Ja, dat gaan we zeker doen, absoluut. Nou, zijn we er klaar voor? Nee, ik wel. Ja, dat is.

Tom Petty en de Heartbreakers en Into the Great Wild Open. Je luistert Studio Punteren met zometeen, ja toch, het spelletje dat vaak wordt gespeeld. Elke werkdag tussen rond 16:40 in Onderweg met Rick of Onderweg met Kelvin. Nou, dat ben ik dan zelf. En Erik en Astrid in de avondshow op woensdagavond doen ze dat ook. Maar die doen het dan weer met jaartallen en nummers uit de top 40. Ook leuk hoor, daar niet van. Maar zometeen gaan wij de muziekdobbel spelen. Dat is hartstikke leuk. Hartstikke leuk, je kan het live meemaken. Maar eerst gaan we de dobbelsteen een beetje warm laten draaien. En dat doen we met Coldplay en BTS in My Universe, nu bij RTV4.

0: Coldplay samen met BTS en My Universe.
1: De muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
0: We gaan weer lekker dobbelen hier bij RTV 4. De muziekdobbel. Het leukste spelletje van de radio. En de muziekdobbel, het is heel simpel. We gaan een dobbelsteen gooien. En die dobbelsteen heeft natuurlijk 6 kansen. Absoluut. En elk nummer is een genre gekoppeld en ook een track. We gaan dan dobbelen en draaien dan die ene plaat en zetten daar een nieuw genre voor terug. Heel veel genres zijn er. En het leuke is, we gaan ze samen even met je overlopen. Beginnen doen we natuurlijk met nummer 1.
1: 1.
0: Ja, dit was echt een tongbreker hoor. Teenage Dirtbag, nummer 1. Rock, alternatief en giet.

0: Thomas Boyman, nummer 4, classic hits, Normaal. En Oer het Haard, jazeker.
1: 5.
0: Nummer 5, Mendoza. En Peace of Your Heart op nummer 5. En dan gaan we naar nummer 6. En dat is de vrije keuze. London Disclosure, London Grammar. And Help Me Lose My Mind.
1: De muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
0: Ja, dat waren de 6 genres en zo. En ook de nummers die je dan hebt gehoord. Mocht je denken van het gaat me allemaal een beetje snel. Nou, hier even een kleine resume. Nummer 1, dat is rock, alternatief en gitaar. Teenage Dirtbag, de artiest, ja, dat is echt een tongbreker geweest al sinds woensdag. Nummer 2, Nederlands product, Nick en Simon en het water van vandaag. Nummer 3, pop, dat is Bruno Mars en 24K Magic. Nummer 4, classic hit, Normaal Oer het Haard. Nummer 5, Dance, Mendoza, Beat of Your Heart. Of nummer 6, en dat is dan de vrije keuze. En die is dan voor Disclosure samen met London Grammar. En Help Me Lose My Mind. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nou, ik ga de dobbelsteen pakken. En het is een hele grote gele dobbelsteen. En ik ga hem zo ver mogelijk gooien. Ook weer niet te ver, want ik ben alleen in de studio. De mannen van Thank God It's Friday. Sowieso is er altijd één te laat. Dat is altijd zo. Dat is een beetje het format van het programma. Altijd één is te laat en één is te vroeg. Goed, we gaan eens even kijken waar die op gaat vallen.
1: Op welk nummer is de muziekdobbel deze week gevallen?
0: Ja, ik weet dat... Dit is even leuk. Ik weet namelijk dat... die dobbelsteen heeft iets magisch of zo. Hij valt altijd op een bepaald nummer. Ik kan je vertellen dat hij op nummer 2 is gevallen. Nick en Simon, het water van vandaag. En dat betekent dat jij kan appen naar de studio rtv4.nl/app. Wat voor nummer moet daarvoor in de plaats?

0: Nick en Simon en het water van vandaag in het kader van de muziekdobbel hier bij RTV 4. En een Nederlands product, hij is weer op 2 gevallen. En dat betekent dat jij een nieuwe mag toevoegen in die lijst. En dat heeft ook, dat vind ik leuk. Ik even te kijken hoe ze heet. Oh ja, dat is Amber. Alweer Amber, joh. Amber is vast een luisteraar van dit programma, hè, zeker. En die kwam met Fries Trots. En die kwam met deze Twarres. Och, ken je dit nog? Wer bist du?
1: Wat ik daar zeg, lang verliefd.
0: Oh, heel mooi dit. Fries Trots.
1: Mijn dochter toch zie, had ik de wereld in. Wat ik daar zeg, lang verliefd.
0: Ik ga hem toevoegen in de lijst, hoor. Heerlijk, Twarres. Wer bist du? Misschien draai ik hem volgende week wel. Volgende week vanuit de beurs in Nieuw-Leuzen. Gaan we ook de muziekdobbel spelen en misschien wel met publiek. Dus mocht je een keer mee willen spelen met de muziekdobbel, kom gewoon lekker langs naar Cultuurhuis de Speel.

0: Smart People. Tot zover Studio Punten voor vandaag. Volgende week dan is Rick Maliepaard er gewoon weer met Studio Paard live vanuit Cultuurhuis de Speel bij De Beurs. Volgende week is dat eigenlijk ons tijdelijk onderkomen, zeg maar. En als je langs wil komen bij Cultuurhuis de Speel, je wil zien hoe we live radio maken, kom gezellig langs. En dat kan gewoon bij Cultuurhuis de Speel. Dan hoor je Rick ook weer tussen 2 en 5. En volgende week ook nog, hè. Ratatatata, zet het in je agenda. Want dan is namelijk de eenmalige comeback van Punteres met Showtime. Goed, dat is hartstikke leuk, hè. Ik bedoel, ben dan te horen tussen 5 en 7 samen met goede vriend en collega. Gewaardeerde collega Douwe Smits. Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Volgende week dus. Volgende week vrijdag. Maar eerst nu naar de vrijdag van nu. Zometeen de stoere mannen. Andries, Connor en Ronald. Of alleen Andries en Ronald. Of alleen Andries. Dat kan natuurlijk ook. Maar in ieder geval. Thank God it's Friday. Zometeen tussen 5 en 7. Ik ga mijn biezen pakken. Ik ga lekker een biezen opentrekken. Wat dacht je daarvan?
1: Wij gaan de eten weer verlaten.
0: Ja, dat klopt. Dat gaan we zeker.
1: Onze zendtijd is voorbij.
0: Ja, het is helemaal voorbij.

0: RTP+ en online.
1: RTP 4.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl of bel 0529-43-1207.
5: Ha, buurvrouw! Ja, mooi, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
6: RTV 4 Nieuws.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd, is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen, konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal 100 euro. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n 5 miljoen euro waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind. Maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS Show.
8: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is hartstikke druk in het oosten van het land deze vrijdagmiddag. Ruim 100 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A12 Utrecht richting de Duitse grens voor 7 à 20 minuten extra reistijd. A28 Groningen-Amersfoort. Tussen Nieuw-Leusden en Zwolle Centrum staat een vrachtwagen met pech. 2 rijstokers zijn dicht. Vertraging een uur. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 20 minuten oponthoud. En wat nog opvalt is de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen knooppunt Ressen en Westervoort 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
10: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
13: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten.
14: CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.

0: Goldband hoorde je met Noodgeval. En je luistert naar Thank God It's Friday. Misschien beginnen we hier direct wel met een noodgeval. Want aan deze kant van de microfoon is het mij, Andries. En aan de andere kant tegenover mij zit Ronald.
1: Zeker, zeker.
0: Dan missen we nog iemand.
1: Ja.
0: Die had gezegd dat hij er vandaag zou zijn. Zal je eens even kijken of we die kunnen bereiken?
1: Eens kijken of hij zijn telefoon opneemt.
0: Even zien. Dan... Oh, nee. Oh, god. Nou bel ik mezelf. Dat was ook weer niet helemaal de bedoeling. Even kijken. Die nieuwe telefoon is soms toch nog een beetje wennen. Even kijken. Die dan? Oh, daar zit helemaal niemand onder. Ik dacht dat ik het hier heel mooi voor elkaar had, maar dat valt een beetje tegen. We missen in ieder geval Connor nog.
1: Hij zou er moeten komen.
0: Maar hij is er niet.
1: Ja, we hebben stiekem al wel bericht van hem gehad, maar we zijn nog steeds hoopvol.
0: Als ik op het knopje bij Connor druk, dan belt hij mij.
1: Oh.
0: Dat is niet heel handig. Is dan dit knopje? Nee, dit ben ik ook. Alle knopjes ben ik.
1: Is dit niet gewoon een soort narcistische stand of zo van die telefoon? Van, ik bel degene wie op mijn knopjes drukt.
0: Ja, dat zal het zijn, denk ik. Het is geen touchscreen, hè? Nee. Nee. Even kijken. Deze dan. Dat ben ik ook. Ik zit onder elke knop van deze telefoon. Nou, goed. Dit gaan we uitvinden. Maar Connor is onderweg. Hebben we uit betrouwbare bron begrepen. Het is ook wel druk op de weg. Dus misschien in plaats van beginnen met ons standaard introotje... moeten we maar eventjes de file-informatie gaan doen. Ik heb ze hier voor me. Had jij ze er ook nog voor of moet ik hem doen?
1: Als ik nou nee zeg, doe jij hem, hè?
0: Ja,
1: mooi. Dan heb ik hem niet voor me.
0: dan beginnen we met de belangrijkste hier in de regio. Op de A28 tussen Staphorst en Zwolle Centrum een uur vertraging. 12 kilometer in totaal. Er zijn daar twee rijstroken dicht door een kapotte vrachtauto. En Ronald en ik hebben allebei net ondervonden dat je daardoor ook op veel andere plekken in Zwolle vast komt te staan. Dus als je in Zwolle moet zijn, houd daar rekening mee. Op de N-wegen hebben we ook nog een file op de N36. Tussen Adorp en Wierde. 4 minuten vertraging. 4 kilometer in totaal. En op de N377. Tussen Denemsvaart en Hogeveen heb je 19 minuten vertraging. Daarnaast ook nog een flitser op de A50 gemeld. Tussen Heerde en Heerde-Zuid. Die staat bij hectometerpaal 229. Wij gaan ondertussen, terwijl jij je route gaat herberekenen. En de radio natuurlijk op onze frequentie laat staan. Eens kijken waar Connor uithangt. Dat gaan we ook doen onder het genot van hele fijne nummers. Zometeen komt Daft Punk eraan met Digital Love. Maar eerst is dit Three Doors Down met Kryptonite.

0: Je luistert naar Tangle It's Friday. Met inmiddels nog steeds tegenover mij Ronald.
1: Zeker, zeker.
0: En bij co-host microfoon 1.
2: Hallo.
0: Ja, Connor is er ook. We kunnen beginnen. It's Friday.

0: Ja, daar sta je even van te kijken, hè?
1: Ik heb wat gemist.
0: Ja, je hebt zeker wat gemist. Hij is er. Vorige week was hij er ook al. Ja. De bijgewerkte intro. We zijn nu echt om naar RTV 4.
2: Ja.
0: En we zijn ook met z'n drieën in de studio.
2: Wauw.
0: Dat ook nog.
2: Wat een feest.
0: Ja, toch? Fantastisch.
2: Wat minder een feest is de weg.
0: Moet ik nog een keer de verkeersjingle aanzetten? Want we hebben al een extra verkeersinformatie gedaan.
2: Ik hoorde het. Ik heb mezelf niet voor, dus het is niet nodig. Maar het is niet alleen op de A28 drama.
0: Ja, nee, het is heel lekker.
2: Ja, ook heel Zwolle. De 36. Jongens, ik heb jullie gestuurd. Jongens, ik ben er rond kwart over. Dat was zonder de berekening dat ik 30 ging rijden.
0: Oh, heerlijk.
1: en nog klopte die wel.
0: En dat terwijl vrijdag altijd zo'n rustige dag is. Is het dan echt puur dat het na een aantal dagen droog weer regent, dat mensen zijn vergeten hoe je moet rijden?
2: Ja, dat. En ik denk natuurlijk dat extra veel mensen met de auto zijn in verband met het weer.
0: Ja, dat zal ook geholpen hebben.
1: Was het niet komende week herfstvakantie?
0: Oh, dat
2: ja.
0: ook.
2: Ja. Ja, mensen hebben vakantie nu.
0: Ja, dus blijf lekker thuis dan. Of ga weg. Het was dan vanochtend al naar Schiphol gegaan of zo.
2: Nou ja, niet alleen herfstvakantie. Ik bedoel, het is herfst en dit weer, dat blijft volgens mij ook wel even.
0: Ja.
2: Gisteren was het zonnetje, die was nog lekker warm. Ja.
0: Het was gisteren nog heel.
2: Daar hadden we gisteren van kunnen genieten. Nu is hij weg.
0: Ik baal echt als een stekker. Ik had eigenlijk vorige week nog even een keertje willen motorrijden. Ik dacht, het is een prachtig weer voor. Maar ik was echt hartstikke verkouden. Dus het is niet gelukt. Toen had ik nog een beetje hoop van, oh, misschien dit weekend. Maar ja, nee, ik denk ook niet dat ik daar heel veel zin in heb.
1: Het is nu heel gunstig om in Zwolle met de motor te gaan.
0: Ja, dat wel. Ja,
1: de enige manier hoe je vooruit komt.
0: Dan ben je slechts 30 minuten vertraagd in plaats van een uur.
1: Ja, nou ja, jij hebt een uur. Jij pakt dan die van de ANWB, denk ik.
0: Ja, ik heb anwb.nl/verkeer.
1: Volgens Rijkswaterstaat is het 105 minuten.
0: Zo, oké. Okay. Nou, ik zou gewoon lekker even, als je van plan was richting het zuiden te gaan rijden over de A28. Blijf nog even lekker thuis bij de radio. Wacht tot die file lekker opgelost is. Je bent er niet langzamer van.
2: En als je van plan was in Zwolle wat te gaan doen, er zijn ook andere mooie steden in de stad.
0: Ja, inderdaad.
1: Of pak de fiets.
0: Of pak de fiets.
1: Met een paraplu.
0: Daar kunnen we misschien zo ook nog wel wat mee doen, met de shuffle. Nou goed, ik dacht, deze is wel toepasselijk. En Connor, je hebt geluk. De Rascal Flatts wou niet inladen.
2: Dit is Tom Cochrane.
0: Met Life is a Highway.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Washington komt met nieuwe sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Rubio noemt het hof schurkachtig. Hij kondigt aan dat het wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verdrinkt. Hobbyvissers, rattenvangers en aannemers krijgen meer ruimte om de kreeften te vangen.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan kerst 1 dag per week staken. Dat melden vakbonden FNV en CNV. De landelijke staking is een gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuw CAO. Woensdag leggen werknemers voor het eerst het werk neer. Nog meer openbaar vervoer nieuws. EBS stopt eerder met het openbaar vervoer in het Vechtdal. Er komt een nieuwe aanbesteding. EBS verzorgt onder de naam Reis het busvervoer nu tot juli 2029 in plaats van 2035. In juli maakte de vervoerder bekend geld bij te moeten leggen op het concessiegebied IJsselvecht. De gemeenteraad van Ommen draagt Ingrid Timmer voor als nieuwe burgemeester van Ommen. De raad maakte de voordracht gisteravond bekend. De benoeming van Ingrid Timmer moet officieel nog worden goedgekeurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Koning. Dan gaan we naar het weer. De Condor heeft het weerbericht voor ons.
3: Het is herfst. Het is precies wat je verwacht van herfst. Met ongeveer 15 graden.
2: En het is nat. Oké, nou gaan we
3: door. Koud en het waait en het is allemaal weer donker. En
2: gelukkig is de radio er nog.
3: Gelukkig kun je gewoon lekker thuis bij de verwarming zitten met de radio op RTV 4.
2: Ja, en thuis blijven, dat zou ik ook zeker doen, want de weg opgaan is ook geen pretje op het moment hier in de regio.
3: Heb je even?
2: Ja hoor, ga je gang.
3: Ja, in totaal 31. In het hele land 111 files, 553 kilometer brengt het met zich mee, het belangrijkste hier in de omgeving. De grootste is toch de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Staphorst en Zwolle Centrum. Heb je maar liefst een uur en een kwartier vertraging op 12 kilometer. De N36 Adorp Wierden, 4 minuten vertraging. En 377 tussen Deemsvaart en Hoogveen, 10 minuten vertraging. In Zwolle op de Bisschop Willebrandlaan en de Stadshagenallee. 11 minuten. En in Zwolle, Zwarte Waterallee en Blaloweg nog een kwartier.
2: Ja, ik kan
3: dan
2: je
3: hebben we nog
2: vertellen.
3: Een flitser op de A28 bij afrit Nieuw-Leuzen.
2: Dat ze het nog voor elkaar krijgen. Om in deze omstandigheden ergens te hard te rijden.
3: Hectometer paal 100.4.
4: Dit kan er wel eens eentje zijn die dan ernaast gaat staan om mensen aan te houden die de vlucht zo pakken.
2: Ah ja, nou dat moet je gewoon sowieso niet doen.
4: Vind ik het mooist om te zien.
2: Absoluut. Ik wil dat heel graag nog een keertje in het echt meemaken.
3: Ja, als ik het zo een beetje zie, dan staat hij wel een beetje ter hoogte van de benzinepomp.
2: Doe gewoon normaal, sluit aan in de file. Of, nog beter, als je nog niet op de weg bent, blijf lekker thuis en blijf zitten bij de radio.
1: Andries, Conner en Ronald.

0: 21 Pilots hoorde je met Garbage. Je luistert naar Tangled It's Friday. Ja, een beetje als Garbage voor de duo kwam met dit weer, hè?
1: Echt wel. Ja.
0: Oh man, ja. Maar ja, dan mag een goed weekend niet in de weg staan. En we hebben goed advies.
1: Kijk, het is hartstikke druk op de weg. Je wil niet met de auto ergens heen op dit moment. Dat is,
0: nee, absoluut.
1: Dat is gewoon geen doen. Het is vakantie. Ik zou zeggen, ga gewoon een stukje fietsen.
0: Ja, en om dan even te vergeten dat het ongelooflijk slecht weer is, hebben wij een heel lekkere playlist erbij.
1: Genaamd Kut en Fietsen.
0: Deze playlist die hebben wij wel eens vaker gebruikt. Wat we gaan doen is, we gaan de shuffle doen. We gaan allebei met een dobbelsteen gooien. Die bepaalt hoe vaak we op shuffle gaan drukken. En daarmee ook welk nummer we gaan draaien. Dus het draaiboek gaat even het raam uit. Het lot gaat bepalen welk nummer je vandaag nodig hebt om dit klote weer door te komen op de fiets.
1: Ja, je zegt trouwens allebei, maar we zijn hier met 3 man in de studio.
0: Ja.
1: We hebben 3 dobbelstenen.
0: Wacht, we hebben 3 dobbelstenen.
1: Zullen we
0: daarvoor 1 keer gewoon direct gebruik van maken en alle 3 gooien?
1: We gaan gewoon een keer alle 3
0: gooien. Oh, spannend. Primeur.
2: Maar wat nou als we 3 keer hetzelfde getal gooien?
1: Dan mogen 2 dobbelstenen opnieuw gegooid worden. Of alle dobbelstenen nog.
0: En dan moet Connor naar de gevangenis.
1: Dan moet ik een beurt overslaan.
0: Ja, een beurt overslaan, ook goed. Zullen we gooien?
1: Doen we.
0: 3, 2, 1.
1: Oh, ik had bijna op de stoel.
0: Was dichtbij.
1: Voor de luisteraars, we hebben een stoel aan de andere kant van de studio. En we proberen eigenlijk altijd op de stoel te gooien.
0: Dat is niet gelukt. Wat wel gelukt is, is dat ik heel lang mijn stem weer moet gaan goed houden. Want het is 14 in totaal. Een 6, een 5 en een 3.
2: Toch maar goed dat ik al drinken gehaald heb voor je.
0: Ja, nee, inderdaad. Zullen we gewoon beginnen? Het is ook trouwens echt een mega playlist voor als je echt een cut-end moet fietsen. 389 uur aan muziek in totaal. Meer dan 5.500 nummers.
1: Ah, dan kun je wel een eind fietsen.
0: Ja, zeker.
1: Nou, kun je voor de grap kun je zo naar Zwolle fietsen en dan die hele file voorbij fietsen.
0: Ja, ik zou het doen. Nummer 1 in de shuffle is Spandau Ballet met Gold.
1: Goed nummer.
0: Goed nummer, maar gaan we niet luisteren. Nummer 2...
1: Niks.
0: Ik dacht, ik wacht wel even tot hij begint. Emma met Waterloo. Maar je broek kan aanblijven. We gaan naar nummer 3. Jake Buck met Two Fingers. Gaan we ook voorbij. Nummer 4 is Song 2 van Blur. Daar kan je ook heel hard op fietsen.
1: Ja, maar je zei net dat het 4 was.
0: Ja, maar...
1: Nou, nummer 5.
0: 5. Dear God van Ecstasy.
1: Nummer 6.
0: Is Golden Earring, When the Lady Smiles.
1: Gaat ze niet doen, nummer 7.
0: Nummer 7. The Wedding Present met Kennedy.
1: Nummer 8.
0: Nummer 8. The Human Binds. Nobody But Me.
1: Maar we zijn hier met z'n drieën.
0: Dus we gaan naar nummer...
1: 9.
0: Dankjewel. If I Had a Gun van Noel Gallagher's High Flying Birds.
1: Die hebben wij ook niet. Nummer 10.
0: Nummer 10. Hiroshima Mon Amour van Ultrafox. Man, wat een titel.
1: We zijn gewoon in Nederland hoor. Nummer 11.
0: Nummer 11. Maar we gaan de hele wereld over. Op twitch.tv/rtv4radio kan je ons wereldwijd ontvangen. Around the World van de Red Hot Chili Peppers. Nummer 12.
1: Nummer 12.
0: Nummer 12. You Make Me Real van The Doors. Gaan we ook skippen.
1: Nummer 13.
0: Skiala van New Guinea. Maar jongens. Oh man.
1: Andries.
0: Helemaal buiten adem.
2: Neem even een slokje drinken.
1: Neem even een slokje. Want ik wil gewoon graag weten. Waar gaan we naar luisteren? Deze 9 oktober 2026. Omstreeks 17:45 in de avond. Op deze regenachtige klote dag.
0: Wij gaan luisteren, Connor, naar toch al een heel lekkere plaat voor een cut-end fietsen. Seven Nation Army van de White Stripes.

0: Tandy Swims hoorde je met Mr. Know-It-All. Ik doe niet graag call-outs, jongens. Maar jullie hadden misschien net door dat ik even een audioclipje erbij aan het pakken was van de uitzending hiervoor. Hiervoor zat namelijk onze collega Kelvin Punter.
1: Ja.
0: Die nam eventjes Studio Paard over, dus dat werd Studio Punter. En dat is altijd gezellig, hè?
2: Dan heb jij niet goed lopen luisteren. Het is al een tijdje niet als Studio Paard. Het is op weg met. Van maandag tot vrijdag.
0: Nou,
2: je moet je programma maar even...
0: Ja, nou, prima.
2: Hij nam Rick over, die normaal vaak op vrijdag voor ons zit.
0: Ja, ja, inderdaad. We moeten even een rectificatie doen. Want Kelvin heeft iets gezegd wat niet klopt. Ik heb het er even bij gepakt.
1: It's in my universe.
3: De muziekdobbel.
4: De muziekdobbel.
1: We gaan weer lekker dobbelen hier bij RTV 4. De muziekdobbel. Het leukste spelletje van de radio. En goed.
2: Ja, dat klopt niet.
0: Dat klopt niet.
2: Nee.
0: Het leukste spelletje, dat gaan we namelijk zo meteen doen.
2: Dat is namelijk...
0: De Wendel.
2: De Wendel.
0: Ja.
2: En daar kun je toch prijzen winnen.
0: Ja, dat ook nog.
2: Maar daarvoor moet je blijven luisteren.
0: En we gaan je zo meteen helemaal uitleggen hoe dat moet. De muziekdobbel is ook een leuk spelletje. Maar de Wendel, ja, daar moet je echt bij zijn.
2: Ja, weet je, je hebt goede dingen en er kan er altijd maar één de beste zijn. Sorry Kelvin, dat is toch wel de beste. Ja.
0: Goed, we komen hier zo meteen op terug. We hebben zo ook even het NOS-journaal, dus dan kun je alvast een beetje mentaal voorbereiden op de Wendel. Eerst nog Avicii met Addicted to You en dan zijn we zo terug.

0: It's Friday.
1: RTP 4. Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over een half jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. Honderden jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer. Vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste vertragingen in het oosten van het land nog op de A12 om te beginnen. Utrecht richting Duitsland. Voor 7 na gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog 20 minuten. En op de A28 Groningen-Amersfoort. Daar wordt een vrachtwagen met pech geborgen net voor Zwolle Centrum. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is ruim een uur. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
8: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Mag.
10: Wat mag?
0: Je weet wel, Mac.
11: Hè? Ja!
0: Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
14: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
15: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioXBeats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioXBeats voor nieuwbouw en renovatie. BioXBeats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.

0: Franz Ferdinand hoorde je met Hooked. Een hele goede avond inmiddels. Je luistert naar Tangled It's Friday.
1: It's Friday then.

0: 4. Ja, en we moeten beginnen even met een rectificatie van net bij de rectificatie.
1: Ik had het fout.
0: Ik heb even een audioclipje erbij gepakt.
2: Zo makkelijk kom je er niet onderuit, Ronald.
0: Zullen we even luisteren naar wat er een paar minuten geleden gezegd is?
2: Wij gaan eventjes terug naar voor het nieuws.
0: Jullie hadden misschien net door dat ik even een audioclipje erbij aan het pakken was van de uitzending hiervoor. Hiervoor zat namelijk onze collega Kelvin Punter.
2: Ja.
0: Die nam eventjes Studio Paard over, dus dat werd Studio Punter. En dat is altijd gezellig, hè?
1: Dan heb jij niet goed lopen luisteren. Het is al een tijdje niet als Studio Paard. Het is op weg met.
0: Ja, het is op weg met. Ronald.
1: Ja, nee, het is. We hebben even lopen kijken in de programma's. In de programmering. Maar
2: toen ontkende je het nog steeds. Dat moet je er ook even bij zeggen. Je zag het programma in regering. Oh, die is niet aangepast.
0: Ik pak even het begin van Studio Paard erbij.
3: Studio Punter.
4: Ja, het weekend gaat bijna beginnen. En dat doe je met Studio Punter en BB&Q Band. Ja, heerlijk.
0: Dus.
1: Ja, ik. Het lijkt erop dat ik het goed fout had.
0: Nu hopen dat je de wendel goed hebt.
2: Dat zou wel mooi zijn. Daar is het nu natuurlijk tijd voor.
0: Het is tijd voor het allerleukste spelletje van de Nederlandse radio. De wendel. Jawel. Woe! Woe! Wij gaan proberen een nummer te raden. Maar dat is iets moeilijker dan het zo eerst klinkt. Het nummer is opgeknipt in allemaal verschillende laagjes instrumenten. En we krijgen alles zo meteen los, laagje voor laagje, te horen.
2: Zo beginnen we vaak met een bas, of we beginnen vaak met de drums. Dan komt er vaak een bas, dan komt er misschien een gitaartje bij, een pianootje, een koebel, een noem het op.
0: Kan van alles zijn. In totaal kunnen we 5 laagjes instrumenten opvragen. En daarmee moeten we raden welk nummer wij horen. Daar kan je thuis natuurlijk ook gezellig aan meedoen. Ga daarvoor even naar twitch.tv/rtv4radio. Dan kan je in de chat ook achterlaten wat jij denkt dat het antwoord is.
2: En als je nou de eerste bent die het goede antwoord had, dan maak je gewoon kans op de eeuwige roem.
0: De eeuwige roem gaat er weer uit. Jazeker. We hebben weer een nieuwe lading binnen. Dus daar moeten we de komende weken weer vanaf.
2: Ja, en hij is voor eeuwig.
0: Hij is voor eeuwig en altijd.
2: Wees erbij, op is op.
0: Tenminste, houdbaar tot eeuwig.
2: Ja.
0: Dat zie je ook niet vaak. Dat ga je in de Albert Heijn niet vinden, hoor.
2: Niet snel.
0: Ik heb alvast wat info over het nummer. We zoeken vandaag in het jaar 2012... Het genre, die ben ik heel benieuwd naar. Dat is pop, rock en reggae.
2: Oké.
0: Okay. Ja, die laatste die verwacht je daar niet per se achter, hè?
2: Nee.
0: Pop, rock, dat... Sure, maar reggae?
2: Ja, en ik denk dat ik wel iets in die richting kan opnoemen, maar niet uit 2012.
0: Ik ben heel benieuwd. We gaan erachter komen. De plek om mee te spelen nog even één keer. twitch.tv/rtv4radio. Dan kan je je antwoorden in de chat achterlaten. Ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen dit keer. Laagje nummer 1 zijn de drums.

0: Kunnen we hier al iets mee?
1: Nee.
0: Ik ook nog niet.
2: Nee, maar het zijn niet de drums die je standaard hoort. Meestal als wij drums hebben, denk ik, ja, dat zijn drums.
0: Ja.
2: Dit zou nog steeds ook nummer kunnen zijn.
0: Zullen we gewoon direct door naar laagje nummer 2?
2: Zullen wij dat doen?
0: Dan komt de bas erbij.

0: Andries, je kijkt heel moeilijk.
1: Ja, dit is wel bekend, maar... precies plaatsen, dat kan ik nog niet. Ik kan hem nog niet afmaken. Maar dit is wel... Dit kietelt wel weer iets.
0: Bij mij nog niet, Ronald.
2: Helemaal blanco.
1: Ik denk trouwens dat het ook een goede tip is om te geven. Bijt je niet te veel vast in dat ik heb gezegd. Het genre valt in pop, rock en reggae. Ja, dat...
0: De genres weten we intussen, die zijn een klein beetje korreltjes uit.
1: Ja, inderdaad. Het geeft altijd wel een beetje richting, dat sowieso. Maar ja, bijt je er niet te veel op vast met het zoeken van je antwoord. Zullen we deze even nog een keer doen?
0: Laagje 2. Als jij daar heel prettig van voelt, dan mag dat.
1: Ja, doen we.

0: Ja, ik heb nu geluisterd met die genres los te laten. En het helpt mij niks.
1: Oh, nou ja, helaas. Dat kan het proberen.
2: Vind het wel een interessant geluid.
1: Ja, ja, nee, dat zeker. Zullen we laagje nummer 3 erbij doen?
2: Wat krijgen we voor instrument?
1: Elektrische gitaar.
2: Oké.

0: Oké, okay, help me heel even. Het enige wat ik hoor is hetzelfde. Nou, volgens mij is het één snaar die wordt gespeeld opnieuw. Ik denk, wat moet ik hiermee? En ik zie twee mensen naast me opspringen van enthousiasme.
1: Ja, ik heb hem nu. Ik weet in ieder geval met redelijke zekerheid de artiest. Maar welk nummer dit van deze is, daar zit ik nog even te puzzelen.
0: Mag ik hem nog een keer horen?
2: Je mag hem nog een keer horen, zeker.

0: Ja, kijk.
1: Ja, ik moest heel even denken, hoe heet hij ook weer? Maar hij is binnen, hij is binnen.
0: Oh, hij begint direct nog een keer. Zo, heel enthousiast. ja, maar dat...
1: Hoe zeker ben jij er al van?
0: Ik ben er heel zeker van. Je mag hem intypen. Goed, welk nummer zoeken we hier? Ik ga hier gewoon bij zeggen poprock, hoor. Ik snap niet waar dat reggae vandaan komt. Ik bedoel, ja, ergens een beetje. Maar denk maar gewoon poprock. Daar 2012.
1: Kom je wel iets dichterbij.
0: Ja, nee, absoluut, absoluut. Antwoorden achterlaten mag op twitch.tv/rtv4radio... om ervan door te gaan met de eeuwige roem. Ik ben heel benieuwd of deze bij meer mensen geland is bij laagje 3. Zometeen de laatste twee laagjes en het antwoord. Maar eerst zijn dit Jay-Z en Alicia Keys met Empire State of Mind. Je luistert naar Tangled.

0: Empire State of Mind hoorde je hier in Thank God It's Friday. Je bent precies op tijd om nog mee te spelen met de Bendel. We gaan hem weer verder doen. Dat was niet het muziekje die ik bedoelde, maar prima, we'll roll with it. We zijn zojuist gebleven
1: bij een geluidsfragment die wij moeten raden. Welk liedje het is.
0: Ja, en dat geluidsfragment is opgeknipt in allemaal verschillende lagen instrumenten. We hebben drie laagjes opgevraagd. We hebben tot nu toe de drums, bas en elektrische gitaar.
1: Bij elkaar klinken die ongeveer een klein beetje zo.

0: Nou, volgens mij zijn wij hier in de studio allemaal redelijk zeker van onze zaak.
1: Ja. Ja, dus hoe grappig zou het zijn als het hem niet is?
0: Ja, inderdaad. Oh, maar dan moet je eventjes naar twitch.tv/rtv4radio gaan. En dan kan je zometeen onze gezichten van teleurstelling zien. Als het niet is wat wij denken dat het
1: dat
0: is.
1: Dat hebben wij destijds een keer gehad met de hurdle.
0: Ja.
1: Wij waren er heel zeker van.
0: Ik heb het laat. Dat was echt heel erg. Ik speelde laatst. Hoe heet dat spel? Hitster.
1: Ja.
0: En daar kwam ook een nummer op. Super herkenbare intro. Phil Collins, In the Air Tonight. Gelukkig was er ook nog iemand anders die met mij direct zei van in de eerste seconde. Ah, Phil Collins, In the Air Tonight. Was samen met mijn moeder. We waren 100% zeker. Dat is hem. Het was wel Phil Collins, maar het was niet In the Air Tonight.
2: Was het Anita Meijer?
0: Het was ook niet Anita Meijer. Nee, het was wel echt Phil Collins. Dat zeker. Maar ja, goed. Zo kun je er soms naast zitten.
1: Zo kun je er soms naast zitten.
0: En dan moet je zo meteen onze betreurde gezichten even zien op Twitch. Hartstikke leuk. Als je denkt te weten welk antwoord het is, mag je het daar ook nog achterlaten om de eeuwige roem te winnen. Zullen we door naar het volgende laagje?
1: Wij gaan door naar laagje nummer 4. Welk instrument krijgen wij erbij?
0: 2 voor de prijs van 1. Nog een elektrische gitaar en een synthesizer.
1: Daar houden we van.

0: Het is toch altijd wat met laagje nummer 4, hè? Het voegt altijd wel wat toe. Maar ik heb zelden dat ik op laagje nummer 4 heb van, oh ja, hier heb je wat aan.
1: Ik heb regelmatig dat laagje 4 de boel juist verwarrender maakt.
0: Ja.
1: En je denkt, hè? Nou, ik dacht het te weten, maar nu...
0: Had je dat hier nu ook?
1: Nee, maar ja, als ik hem niet had geweten, dan weet ik niet of laagje 4 een goede toevoeging was geweest voor mij.
0: Nee, precies. Nou, laten we maar dan direct ook doorgaan naar de laatste. Als deze toch niet zoveel toevoegt. De allerlaatste is de voice cover en de backing vocals. Luister daar wel even heel goed naar, want de zang, die hebben ze natuurlijk niet rechtstreeks uit het nummer genomen. Het is nagespeeld op een instrument, om het nog even ietsjes uitdagender te maken. Dus als je nog twijfelt, ga even je radio wat harder zetten. Goed luisteren. Het is ook de laatste die we vandaag krijgen. De voice cover en backing vocals.

0: Ik ga even hier de studio in kijken. Zeker?
1: Ik ben nog tevreden met mijn antwoord.
0: Mooi. Ronald?
2: 5 uit 5.
0: 5 uit 5. Ik geef hem 7 uit 7. Dat is ook maximaal. En dan gaan we ons wenden tot de Twitch-chat. Want er was eeuwige roem te verdienen als je het goede antwoord instuurde.
1: Er is een antwoord gestuurd.
0: En dat is ook het goede antwoord. Dan is nog de vraag, wie was het eerste? En ik kan vertellen dat Lingy, gefeliciteerd. Jij krijgt de eeuwige roem. Goed gespeeld. Woe! Wij zochten Maroon 5. Met One More Night. En die hoor je hier nu op RTV 4.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De buitenlandministers van 8 landen, waaronder Nederland, maken zich grote zorgen over de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Washington wil het hof in Den Haag zoveel mogelijk verlammen. Dat zal het hof ernstig raken, zegt minister Berendsen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Het weer vanavond buien met kans op onweer. Vannacht is het een graad of 10.
1: RTV 4 Streeknieuws.
2: Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan kerst 1 dag per week staken. Dat melden vakbonden FNV en CNV. De landelijke staking is een gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuw CAO. Woensdag leggen werknemers voor het eerst het werk neer. En nog meer openbaar vervoer nieuws. EBS stopt met het openbaar vervoer in het Vechtdal. Er komt een nieuwe aanbesteding. EBS verzorgt onder de naam Reis het busvervoer nu tot 29 verzorgt het busvervoer nu tot juli 2029 in plaats van 2035. In juli maakte de vervoerder bekend geld bij te moeten leggen op het concessiegebied IJsselvecht. De gemeenteraad van Ommen draagt Ingrid Timmer voor als nieuwe burgemeester van Ommen. De raad maakte de voordracht gisteravond bekend. De benoeming van Ingrid Timmer moet officieel nog worden goedgekeurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en de koning. Kijken we naar het weer. Het weerbericht krijg je van Altijd Zonnige Conor.
3: Het is herfst. Het regent, het is droevig weer, het waait. We gaan weer een koudere periode in. Het is nog wel 15 graden.
2: Ja, maar wel nat.
3: Maar wel nat en het waait. Het wordt weer vroeg donker.
2: Nou, en ander leuk nieuws. De files. En die zijn er nog steeds volgens mij.
3: In het hele land staan er nog steeds 36. 120 kilometer brengt het met zich mee. Enige belangrijke in de omgeving is nog steeds de A28. Maar inmiddels is hij nog maar 20 minuten.
2: Oh, kijk.
3: 8 kilometer tussen Staphorst Zwolle Noord. En de flitser is ook verplaatst naar Zwolle Noord. Bij 97,7, dus die is 3 kilometer opgeschoven.
2: Nou, hartstikke mooi. Dan kun je misschien, als je vanavond het plan had om nog een drankje te doen in de grote stad, kan je die kant op. Of ga lekker ergens anders heen. De wegen laten het weer toe.
3: Het weer niet.
2: Het weer niet. Nee, dat is dan wel weer jammer. Kun je nog even lekker bij de radio blijven zitten, is ook leuk. Zometeen een nieuwe tijdreis, maar eerst Imagine Dragons. Dit is Enemy.

0: turned to grey.
1: Swedish House Mafia met Heaven Takes You Home hoorde je hier op RTV 4. Grote veranderingen. Ik weet niet of ik dit aan kan.
2: Grote veranderingen.
1: Moeten we niet terug in de tijd naar vorige week? Ik snap hier helemaal niks
2: van. Ik ga naar vorige week. Ik ben bij vorige week.
1: Oké. Connor, hoe zag vorige week de top 40 eruit?
2: Op nummer 3, 100 tranen van Klas, Antoon en Boef.
1: Ja.
2: Nummer 2, Mr. Know-it-all, Teddy Swims. En op nummer 1, Die Die van Shakira, Shakira.
1: En ik dacht dat dat nu ook nog zo zou zijn, maar deze week, alles anders.
2: Op nummer 3 staat Shanna Spiro met Great Expectation. Gestegen vanaf plek 7 naar nummer 3. 100 tranen van Klaus, Antoon en Boef staat op nummer 2, gestegen vanaf plek 3. En op nummer 1, nieuw in de lijst, Pijnstiller van Suzanne en Freek.
1: Dus Shakira staat niet meer op 1.
2: Nee, maar hij staat ook niet op nummer 4. Op nummer 4 staat Mr. Know-it-all, Teddy Swims.
1: My god.
2: En dan moet ik nog verder scrollen en dan staat ergens op nummer 8 Die Die van Shakira.
1: Ongelooflijk, wat een week. Nou, als dit geen goede tijdreis wordt, dan weet ik het ook niet meer. Dit kan alleen maar fantastisch worden.
2: Daar gaan we achter komen.
1: Alleen maar grote verrassingen. Vertel, wat gaan we doen?
2: Nou, ik heb hier een tijdmachine.
1: Een echte?
2: Een echte.
1: Wauw.
2: Ik zal hem even laten zien voor twitch.tv.
3: Het lijkt wel veel op een bingo-molen.
2: Ja, wel hè?
3: Ja.
2: Ja, hij werkt ook een beetje hetzelfde. Maar het is het echt niet. Ik beloof het je.
1: Maar hoe werkt dat dan?
2: Nou, kijk, je kan eraan draaien en dan komt er een balletje uit met een getal erop.
1: Oh.
2: En maar zoveel jaar word je dan terug de tijd in geteleporteerd.
1: Oh, maar dat is leuk, want dan kunnen we de top 40 erbij pakken en kijken hoe die er toen, zoveel jaar geleden, deze week uitzag.
2: Wauw. En als we dan één of zelfs met twee komen we bijna wegdraaien, dan kunnen we hetzelfde grapje nog een keer maken, want toen maakten we deze grap al.
1: Ja, nee, inderdaad. Ongelooflijk.
2: Maar yo.
1: Wauw. Ik ben heel benieuwd. Ja, grote veranderingen in de lijst deze week. Ik heb hoge verwachtingen.
2: Misschien gaan we terug naar een tijd met veel verandering.
1: We gaan het meemaken. Zijn wij klaar voor de tijdreis?
2: Jazeker.
1: Geef een slinger aan de tijdmachine.
2: Ik twijfelde een beetje.
1: Ik versprak me bijna.
2: Wij gaan 33 jaar terug de tijd in.
1: 33? Oh, oké. Okay.
3: Dat brengt ons naar 1993.
1: De 90's hebben we volgens mij al een tijdje niet gehad.
2: Ja, maar wel minder veranderingen hier. Minder veranderingen.
1: Oké.
2: Gestegen vanaf plek 4 naar nummer 3. It Keeps Raining, Tears From My Eyes van Biddy McLean. Op nummer 2. En die is daar ook gebleven voor... het laat niet zien hoe lang hij in de nummer 2 staat. Maar hoe lang er staat dan 6 weken in de lijst. Faces van Too Unlimited.
1: Oh, dat was ook leuk geweest.
2: En op nummer 1, toen 14 weken in de lijst, The Four Non-Blondes. What's up?

0: Bakermat hoorde je met Bayana. Toch nog maar een beetje de zomerse vibes erin houden met dit...
1: Herfstweer.
0: Ja.
1: Je verwoordt het mooi. Om het netjes te houden. Ja.
0: Nee, goed dat je mij onderbreekt. Ik denk dat wij hem weer moeten gaan afronden, jongens.
1: We geven het stokje weer door.
0: Zometeen is er weer een nieuwe uitzending van Streek. En wij zijn er volgende week natuurlijk gewoon weer.
1: Op dezelfde plek.
0: En dezelfde tijd.
1: Wij zijn hier niet volgende week trouwens.
0: Oh nee, nee, wij zijn er niet volgende week.
2: Moet je even links kijken.
0: Sorry, wat is er?
2: Daar staat op de poster.
0: Oh, ja, daar wees je naar. Ja, nee, het is inderdaad volgende week de beurs Nieuw-Leuzen. En dan wordt vanaf daar live uitgezonden. Wij kunnen er dan helaas niet bij zijn.
1: Die weken na zijn we wel weer op dezelfde plek, dezelfde tijd.
0: Dan zijn we er wel weer. En volgende week dan zijn er op dit tijdstip andere leuke programma's. Een heleboel DJ's en programmamakers gaan die kant op. Dus hou even de socials in de gaten. Volg ons op Instagram, Facebook. Komt het allemaal voorbij. @RTV4. Daar gaan alle tijdschema's gaan nog wel gedeeld worden. En je kan natuurlijk gewoon gezellig langskomen.
1: Ja, vooral doen.
0: Ja, dit is je kans om op de foto te gaan. Misschien achter het mengpaneel te staan. Kan van alles. Beurs Nieuw-Leuzen, volgende week. En RTV4 is erbij. Wij dan niet, maar wij zijn er over 2 weken weer.
1: Tot over 2 weken.
0: Tot over 2 weken. Een heel goed weekend. We sluiten hem af met Rondé. Dit is Naturally. It does.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jetten. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
4: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
3: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
5: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt hey, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
3: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
8: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.

0: Op welke zender? Zie je wel. Hartelijk welkom en fijn dat je weer naar ons luistert.
1: En vanavond wordt Van Streek gepresenteerd door Rob en Astrid.
0: Wat was er voor nieuws deze week in onze regio?
1: Het was de week waarin bekend werd dat de gemeente Ommen door de buurt dringend wordt gevraagd om duidelijkheid te geven over het bouwen van huizen op de plek van de oude Julianaschool.
0: Ook vernamen we dat de historische kring Dalsen en de historische vereniging Nijlussen van Vroeger, een boekje over QR-tegels van het DNA van Dals hebben uitgebracht.
1: Ja, en ook zijn we geïnformeerd dat er sinds maart 2026 in het Vechtdal meerdere keren een wolvin is vastgelegd met wildcamera's.
0: Dus wie weet. Maar ja, meer daarover trouwens in onze overzichten straks.
1: En wie hebben we in de kijker vanavond?
0: Nou, met Martina den Otter Veerman van Samen Veerkrachtig praten we over mensen met een arbeidsbeperking. Voor wie op dinsdag, aanstaande dinsdag dus 15 oktober, in Ommen een koffietafel wordt georganiseerd om ervaringen te delen, vragen te stellen en in gesprek te gaan.
1: Ja, als het op dinsdag is, dan is het 13 oktober. En als het op donderdag is, is het 15 oktober.
0: Dan moet het dan donderdag maar zijn, denk ik.
1: Ja. We spreken ook nog met Michiel Brus van Saam Welzijn over het initiatief om in samenwerking met inwoners in Arjen, de Strangen en de Zeeheldenbuurt een kunstwerk te maken op de wanden van de fietstunnel aan de Hardenbergerweg richting Arjen.
0: Ja, dat is zo. Verder een gesprek met, hadden we al gehad, Michiel. En dan krijgen we nu de muziek natuurlijk, hè?
1: Ja, Ellen Clark komt voorbij. Ella Langley, dat is een heel mooi liedje.
0: Oh, ja.
1: Van Ella Langley. Ja. Van Dikhout, Coldplay, altijd goed.
0: Over mooie liedjes gesproken,
1: Suzanne
0: toch?
1: Suzanne en Freek. En we gaan starten met Level 42.
0: Ja? En hoe gaat dat? Weet je nog hoe dat gaat?
1: Hot Water.
0: Ja,

0: Sons and Daughters was dat van onze vrienden. Level 42 is een groot niveau.
1: Regionieuws, dat heet dus Van Streek.
2: Hot Water, dat nummer.
0: Ja.
2: Ik dacht eigenlijk gewoon dat het Sons and Daughters heette. Omdat ze dat de hele tijd zingen.
0: Ja, maar het is echt Hot Water. Oh, ja. Nou. Maar ja, goed. De Sons and Daughters, daar kwam die al die tijd mee. Nou ja, hij zal ze lief hebben. Hè.
2: Dat denk
0: nou,
2: ik
0: gaan
2: ook.
0: We echt beginnen hoor.
1: Ja. Regionieuws bij Van Streek.
2: De gemeenteraad van Ommen die heeft Ingrid Timmer voorgedragen als nieuwe burgemeester. Op dit moment is zij nog werkzaam als waarnemend burgemeester in de gemeente Roosendaal. Timmer is getrouwd en moeder van 5 kinderen. Van 21 november 2019 tot en met 28 september 2025 was ze wethouder van de gemeente Brummen voor D66. VOV-fractievoorzitter Bas van der Velde, die voorzitter was van de vertrouwenscommissie, laat weten dat Ingrid Timmer het best aansluit bij de profielschets die de commissie in juli dit jaar vaststelde. Wij zien, zegt hij, in haar een benaderbare en toegankelijke burgemeester die er is voor alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de gemeente Ommen.
0: Sinds maart 2026 is in het Vechtdal meerdere keren een wolvin vastgelegd met wildcamera's. Om te bepalen of het dier hier daadwerkelijk een vaste plek heeft gevonden, wordt de wolf actief gevolgd. In maart 27 volgend jaar dus pas. Met zekerheid kan het worden vastgesteld of de wolf zich in Overijssel heeft gevestigd. En zo ja, dan heeft de provincie wel alvast een beleid klaar liggen voor het omgaan met die wolf. Een belangrijk onderdeel daarvan is preventie. Dan gaat het om subsidie voor onder meer wolfwerende rasters, nachtkralen. Weet jij wat dat zijn trouwens?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Nou, moeten we het boekje maar gaan opzoeken. Ja. Schaapskooien en dierenhouders kunnen tijdelijk... Nee, schaapskooien en honden om kuddes te beschermen. Dat moet er zeker bij zijn. En ook zijn er noodsets voor met mobiele wolfwerende rasters. En die dierenonderhouders tijdelijk kunnen lenen. Ja, als ze zich wel meerdere aanvallen voordoen natuurlijk, anders hoeft het niet.
2: De historische kring Dalsen en de historische vereniging Nijluzen van Vrogger, die hebben een boekje over de QR-tegels van het DNA van Dalsen uitgebracht. Het gaat om 60 plekken met historie in de gemeente Dalsen waar stoeptegels met een QR-code zijn neergelegd. Die zijn er neergelegd. En via die QR-code kom je op de website van DNA van Dalsen voor allerlei informatie en beeldmateriaal over die plek. Verder zijn de conditie en de omgeving van die tegels in beeld gebracht door foto's, zodat de onderhouds- en vervangingsbehoefte kon worden vastgesteld. Het boekje is in te zien in de bibliotheken in de Trefkoele Plus in Dalsen, de Paltenhof in Nieuw-Leuzen, de Mozaïek in Lemmelenveld, de Wiekelaar in Oud-Leuzen en het Anjerpunt in Hoornhorst.
0: Gemeente Ommen moet van de buurt duidelijkheid geven over het bouwen op de plek van de oude Juliana-school. Ze vinden dat de gemeente omwonenden onvoldoende betrekt bij de plannen. De gemeente wilde er ongeveer 26 huurappartementen bouwen, verdeeld over 3 woonlagen. Wethouder Alice van den Nieuwboer herkent zich niet in het beeld dat de gemeente de buurt negeert. Volgens haar zijn de zorgen van omwonenden wel meegenomen. Zo komen er in de plaats van de eerder geplande 26 woningen nu 22. Na de herfstvakantie organiseert de gemeente een inloopgesprek om de huidige stand van zaken te bespreken. Bewoners kunnen dan meedenken over zaken als de inrichting van de openbare ruimte en parkeerplaatsen.
2: De nieuwe dienstregelingen voor bussen en treinen van Reis en Blauwnet in Overijssel gaan in december in. Elk jaar maken vervoerders hiervoor plannen die worden voorgelegd aan de provincie. Uit de plannen blijkt dat de dienstregeling voor het busvervoer verder wordt verbeterd. Met name in de ochtend- en avondspits gaan er meer bussen rijden. Ook treinreizigers kunnen rekenen op een paar verbeteringen. Gedeputeerde staten hebben de plannen deze week vastgesteld. En de vervoersplannen voor het openbaar vervoer in Overijssel die worden jaarlijks afgestemd op de veranderde behoeftes van de reiziger en aangepast aan de ontwikkelingen in de samenleving.

0: Mooi.
1: Moet je stil van, hè?
0: Ja, het nieuwe nummer van Suzanne Freek.
1: Prachtig nummer, prachtig. Moet ik zeggen. Ik hoop dat andere mensen daar ook steun aan hebben.
0: Dat hoop ik. Ik denk het wel.
2: Van Streek in de Kijker.
0: Mensen met een arbeidsbeperking kunnen 15 oktober aanschuiven bij een koffietafel in de kern in Ommen om ervaringen te delen, vragen te stellen en in gesprek te gaan. Ervaringsdeskundige Martina den Otter van Samen Veerkrachtig, die begeleidt de gesprekken. En goedenavond Martina, welkom in de uitzending.
3: Hallo, goedenavond, dankjewel.
0: Ja, dus 15 oktober is er een koffietafel voor mensen met een arbeidsbeperking. Welke onderwerpen komen daar aan de orde?
3: Naast dat zeg maar lotgenotencontact is, krijgen we ook veel mensen die in het tweede jaar ziektewet zitten of daar bijna ingaan, die veel vragen hebben over wat moet ik meenemen bij een keuring bij het UWV? Hoe vul ik mijn dagen in? Wat als ik gedeeltelijk afgekeurd word? Hoe vind ik dan toch een baan met mijn beperkingen? En er zijn ook mensen die zijn al een paar jaar afgekeurd en die vinden het lastig om een dagindeling te vinden op het werk, daarbuiten. Dus ja, eigenlijk zo. Dus het is heel divers wat we hebben van mensen die niet meer werken tot mensen die nog volop in het arbeidsproces staan.
0: Ja, want het is voor mensen met een arbeidsbeperking. Wat kunnen we daaronder verstaan, een arbeidsbeperking?
3: Nou, dat zijn bijvoorbeeld mensen die zeggen ik ben gedeeltelijk afgekeurd. Dus ik kan het werk wat ik deed niet meer doen, maar met enige aanpassingen lukt dat wel. Het zij part-time, het zij fulltime. En dat zijn ook mensen die zeggen ik kan om wat voor reden dan ook niet meer werken of tijdelijk niet meer werken. Die mogen bijvoorbeeld van het UWV dan 2 jaar thuis blijven om aan hun herstel te werken. Het zij door een revalidatie, het zij door psychische begeleiding, zeg maar. En het zijn ook mensen voor wie er gewoon geen mogelijkheden meer zijn om te werken. Maar die mogen dan wel vrijwilligerswerk gaan doen.
1: Maar het is wel zo dat het UWV er altijd tussen moet zitten als een, zal ik maar zeggen, wettelijke basis dat je deze mensen mag helpen.
3: Ja, als je vrijwilligerswerk zeg maar gaat doen, dat wil het UWV graag dat je dat meldt. Omdat ze dan ook met jou gaan kijken, is het geen betaalde functie. Hè? Want anders zou natuurlijk het doel zijn dat jij een gedeelte van je uitkering zelf kunt verdienen. De mensen zeg maar die wij helpen zo van, joh, wat moet je meenemen naar het UWV? Dat zijn met name de mensen die vinden het bijvoorbeeld heel erg lastig om de website te begrijpen. Het is natuurlijk best een ingewikkelde materie qua wetgeving. De wet poortwachter, spoor 1, spoor 2. Nou, dat vinden mensen lastig. Vooral als jij niet geboren bent in Nederland en je hebt een taalbarrière. Dan is het gewoon heel fijn dat je bij de koffietafels gewoon even met het elkaar daarover kan hebben. Van wat zijn de ervaringen van andere mensen?
1: Ja, het is wel jammer eigenlijk dat die taal eigenlijk er niet bij hoort. Hè? Stel dat je helemaal goed bent overal in, maar je spreekt de taal niet goed. Dan heb je toch een beperking. Hoe moet ik dat zien dan?
3: Nou, wat je dan bijvoorbeeld ziet is dat mensen qua begripskennis uitvallen en daar heel veel stressklachten van krijgen. Dus als jij bijvoorbeeld een baan hebt in Nederland. Jij kan dat prima Engelstalig doen op je werk, maar daar komen heel veel regeltjes bij kijken waar je niet mee gewend bent. Daar krijgen mensen stress van. En daar kunnen mensen om uitvallen.
0: Ja, dat is duidelijk. Jij bent van de Samen Veerkrachtig. Samen Veerkrachtig die organiseert dus ook deze koffietafel. Kan jij vertellen wat Samen Veerkrachtig is?
3: Ja, Samen Veerkrachtig is een non-profit stichting, dus wij werken met allemaal vrijwilligers. En wij organiseren koffietafels door het hele land. We hebben 12 locaties. Het doel daarvan is dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, waarbij de financiën geen belemmering hoeven zijn. Dus de koffietafels zijn gratis. Je kunt je opgeven via onze website www.veerkrachtig.nl. En mensen krijgen 25 cent per kilometer zeg maar vergoeding. En dat maken we ook altijd binnen 1,5 week over. Als het goed is, is het geen belemmering voor mensen om te kunnen komen. Wij proberen ook zoveel mogelijk de koffietafels vlakbij een station te organiseren. Zoals mensen met het openbaar vervoer moeten komen. Of bijvoorbeeld met een regiotaxi. Daar kunnen ook dingen voor geregeld worden. En verder, ja, Samen Veerkrachtig is ontstaan vanuit een NV Schade. NV Schade is een verzekeringsmaatschappij die toen de tijd constateerde van hey, wij hebben allemaal mensen die raken afgekeurd, om wat voor reden dan ook. En die missen het sparren met lotgenoten. Eigenlijk daar is het uit ontstaan. Een stel vrijwilligers die bij NV Schade werkten, die gingen koffietafels opzetten. En van lieverlee kwamen er steeds meer mensen bij en gingen er weer andere mensen weg. En eigenlijk zo zijn wij begonnen. En het Oranje Fonds is een hele grote sponsor voor ons initiatief.
1: En jullie zijn een stichting, neem ik aan.
3: Ja. Ja.
1: Dus en halen jullie financiën uit? Wat voor bronnen komen die dan?
3: Nou, we hebben dus NSG Schade. We hebben het Oranje Fonds. We hebben nu alle gemeentes waar wij zijn, zeg maar, aangeschreven. Of zij ons misschien een gedeelte willen sponsoren. Want ja, een beetje koffietafel kost toch al gauw 150, 200 euro, zeg maar, met zaalhuren.
1: Ja. Ik ken de tarieven een beetje, ja.
3: Ja. Dus, en we hebben meerdere kleine sponsors. Die staan ook op onze website vermeld.
0: Ja, nou ben je dus zelf ervaringsdeskundige op het gebied van arbeidsbeperking. Wil jij daarover vertellen?
3: Ja hoor, dat wil ik best wel. Ik heb een historie waarbij ik een hele slechte armfunctie heb. Nou, in Nederland werken zonder armfunctie, dat is best wel heel erg lastig. En heel veel schade na een dubbele nekhernia, waar ik in de COVID-periode veel te lang in het ziekenhuis mee heb doorgewerkt. Ik ben een verpleegkundig specialist. En daar ben ik eigenlijk mee uitgevallen. Alleen ik werk nog wel. Alleen het kost me gewoon heel veel moeite en ik doe het parttime.
0: Ja, en daar kun je natuurlijk ook over spreken tijdens zo'n koffietafel. Hoe je dit dan oplossen. Ja, dit is natuurlijk wel een oplossing, maar het is natuurlijk niet helemaal dingen. Maar ben jij zelf ook tegen dingen aangelopen? Wat je op dat moment eigenlijk niet helemaal begreep? Of ging dat bij jou allemaal wel soepeltjes, zeg maar?
3: Nee, bij mij ging het eigenlijk heel soepel. Want ik heb een verkorte IVA-uitkering toen de tijd gekregen. En in de COVID-periode was er geen wachtlijst. Die is op dit moment 17 maanden. Dus dat is voor mensen heel stressvol. Dan zit je al 3,5 jaar in de ziektewet voor je een keuring hebt. Dat was in mijn tijd niet. Ik was echt met een paar weken aan de beurt. En ik had gewoon, zeg maar, mijn zaakjes op orde. In die zin, ik had brieven van specialisten, van de huisarts, revalidatiecentra. Dus de verzekeringsarts kon mij heel makkelijk een oordeel vellen over wat kan ik wel, wat kan ik niet. En dat is natuurlijk ook een beetje het grijze gebied als iemand zich, zeg maar, langdurig ziek meldt met een burn-out. Hè, wat we nu ook zien, de cijfers. Jonge vrouwen hoger opgeleid met een burn-out. Dat is een toename van 40-50% op dit moment. Dat is veel moeilijker te bewijzen in die zin van ja, is het langdurig, is het niet langdurig, wat heb je er al aan gedaan? En dat zijn een beetje de moeilijke dingen. En een gebroken been is natuurlijk heel makkelijk te begrijpen.
0: Ja, en zichtbaar natuurlijk. Ja.
1: Is het redelijk bekend, hoe noem je dat, publiek wat uit allerlei richtingen komt, uit alle kanten van de samenleving? Of heb je in de gaten van nou, dat stukje, die redden het kennelijk zelf wel, want die komen niet bij onze bijeenkomsten.
3: Nee, we hebben inderdaad een groep die we eigenlijk niet zien. En dat zijn de mensen die eigenlijk de wegen wel weten. Of zeg maar op tijd al geïnformeerd worden door een werkgever. Want een werkgever heeft natuurlijk ook een cruciale rol. Als jij een werkgever hebt die jou daarin niet goed begeleidt, of zelf de wet niet goed kent, dan blijft iemand ook wel zwemmen. En als je natuurlijk een bedrijfsarts hebt. Ik had bijvoorbeeld een bedrijfsarts die had bij het UWV gewerkt. Kijk, dan is het heel helder, heel duidelijk. Die weet wat hij in moet vullen en wanneer. Je gesprekken op tijd. En dan word je ontzorgd, omdat je al genoeg hebt van jezelf.
1: Ja, positieve verhalen hoor ik er weinig over, moet je bekennen.
3: Ja, ik heb hele positieve verhalen met de UWV, ik kan niet anders zeggen. Ja,
1: laten we die ook even noteren.
0: Ja, dat bedoel ik. Dat is altijd heel fijn om, heel fijn om te horen. Je had net al genoemd dat men zich wel even moet opgeven voor de koffietafel. Zou je nog een keer willen noemen waar ze dat kunnen doen?
3: Ja, dat is op de website www.veerkrachtig.nl. En als je op de startpagina bent, dan krijg je al meteen een link of je lid wil worden van onze nieuwsbrief. Kun je mailadres achterlaten. En daar staan meteen de koffietafels als je naar beneden scrolt op een rij. En dan kom je vanzelf uit bij Omme, 15 oktober, 11:30 tot 14:00 in Zalencentrum De Keer op de Bouwstraat 23.
1: Ja. Beetje rare tijd natuurlijk, maar het begint om 's morgens om 11:30.
0: Half twaalf. Ja.
1: Dat betekent dus dat je de lunch hebt. Hoe heb je daar iets voor geregeld dan?
3: Ja, dat is allemaal al geregeld en dat doen we bewust. Omdat mensen met een beperkte energie, die hebben 's ochtends vaak de tijd nodig om op te starten. En in de avond is het kwartje op.
0: Dat is een hele goede redenatie. Ik weet precies hoe dat voelt. Dankjewel Martina voor al deze informatie. Ik hoop dat jullie heel veel mensen gaan bereiken met deze koffietafels. En dat de wereld er weer een beetje mooier van wordt.
3: Ja, dat hoop ik ook. En enorm bedankt voor jullie tijd. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Fijne avond.
3: Fijne avond.

0: grappig. Heb ik nog nooit gehoord, het einde.
1: Nee?
0: Dan draaien ze meestal weg of zo, hè?
1: Ja, nee, maar dat is wel mooi. Ja. Ja, je moet met zulke nummers moet je gewoon het hele nummer mee horen, hè?
0: Dat hebben we gedaan, hè?
1: Zeker weten.
0: Coldplay was dat. Viva la vida.
2: Regio Nieuws bij Van Streek.
1: Dirk Groot, beter bekend als de Zwervinator, komt zaterdag 24 oktober naar Dalfsen voor een zwerfafval safari. Deelnemers aan die safari gaan 's morgens samen op pad om afval op te ruimen en te registreren. Met een eenvoudige app fotograferen zij het afval en leggen ze de vindplaatsen vast. De verzamelde gegevens helpen om plekken met veel zwerfafval in beeld te brengen en gerichter maatregelen te nemen. Dirk Groot die doet landelijk onderzoek naar zwerfafval en met zijn gegevens laat hij zien welke producten en verpakkingen het vaakst op straat belanden. Na aanmelding via dalfsen.nl/zwerfafvalsafari krijgen deelnemers meer informatie van mede-organisator Natuur en Milieu Overijssel.
0: Deze week zijn de eerste 17 flexwoningen aan de Sportlaan in Ommen opgeleverd. En daarmee komt extra woonruimte beschikbaar voor woningzoekenden die met spoed een passende woning zoeken. De 17 woningen zijn onderdeel van een groter plan voor een totaal 50 flexwoningen in Ommen. Het gaat hier om verschillende woningtypen zoals studio's en gezinswoningen voor verschillende huishoudens. Vechtal Wonen verhuurt de woningen aan mensen die dringend een huurwoning nodig hebben, maar nog niet lang genoeg ingeschreven staan. De flexwoningen zijn verplaatsbaar en dat maakt het mogelijk dat ze na de tijdelijke periode op de Sportlaan op een andere locatie opnieuw in te zetten zijn.
1: Het Nationaal Grammofoonmuseum in Dalfsen, Nieuw-Leusen toch, in de gemeente Dalfsen?
0: Ja.
1: Ja, in de gemeente Dalfsen, die zoekt nieuwe vrijwilligers. Met name vanwege hun gevorderde leeftijd kunnen de huidige minder vaak of minder intensief worden ingezet. Het museum draait volledig op de kennis, inzet en betrokkenheid van vrijwilligers. Wie een beetje feeling met muziek, techniek, grammofoons, platenspelers of vinylplaten heeft, die wordt gevraagd om zich aan te melden. Momenteel zoekt het museum iemand die als gids wil meedraaien in het huidige team en een vrijwilliger die met frisse ideeën de PR en publiciteit en of de social media op zich wil nemen. Het Nationaal Grammofoonmuseum draait volledig dus op de kennis, inzet en betrokkenheid van vrijwilligers. Betaalde krachten, die zijn er niet.
0: En het is in Nieuw-Leusen.
1: In Nieuw-Leusen, ja.
0: Bij
1: de gemeente Dalfsen.
0: Gemeente Dalfsen, Nieuw-Leusen, op de kruising moet je dan even naar, hoe heet het, oude gemeentehuis?
1: Het oude gemeentehuis.
0: Het olde gemeentehuis, jij kan het beter zeggen.
1: Het olde gemeentehuis.
0: Zo is dat. Ja. De politie heeft gisteren een werkend drugslab aangetroffen in het buitengebied van Ommen. Dat is zeer ernstig, laat de gemeente weten. Het raakt onze veiligheid en leefbaarheid en het is ook begrijpelijk dat de vondst veel vragen oproept. Op dit moment wordt de drugslab zorgvuldig ontmanteld en doet de politie uitgebreid onderzoek. De vondst op het drugslab onderstreept, met een teetje erbij, waarom de aanpak van ondermijning blijvend de aandacht nodig heeft, ook in Ommen. Voor de aanpak van de ondermijning is de meldingsbereidheid van inwoners van groot belang. Signalen of vermoedens van ondermijning kunnen gemeld worden bij de gemeente, politie of meld misdaad anoniem.
1: Hoewel dialect als dagelijkse spreektaal steeds minder te horen is, duikt het op opvallende plekken in de publieke ruimte juist vaker op. Van reclameborden en kunstwerken tot officiële communicatie van de politie. De Overijssel Academie start vanaf het najaar 2026 een nieuw onderzoek naar dit fenomeen en roept de hulp van het publiek in om dialectuitingen in de provincie te verzamelen. Waar het vroeger vooral thuis aan de keukentafel werd gesproken, is het dialect tegenwoordig steeds vaker hoor- en zichtbaar in de openbare ruimte. En dat gebeurt in uiteenlopende vormen. Reclameposters langs de weg, overheidscampagnes met instructies in de streektaal, maar ook dialectnamen op gevels van dorps- en gemeenschapshuizen.

0: Van Streek in de Kijker.
1: De fietstunnel aan de Hardenbergenweg richting Arjen in Ommen krijgt een flinke opknapbeurt. Niet door de tunnel een nieuw kleurtje te geven, nee, maar door er samen met inwoners een groot kunstwerk van te maken. Het opbouwwerk van Wijs Welzijn ondersteunt het initiatief. En met jongerenwerker Michiel Brus van Wijs Welzijn praat ik erover. Welkom Michiel in de uitzending.
2: Ja, dankjewel Rob.
1: Leuk dat je er bent, joh. Eerst eventjes die tunnel, hè? Is die er zo erg aan toe dat er iets mee gedaan moet worden?
2: Nou, dat was hij wel, inderdaad. Die hebben geloof ik al een paar jaar lang allemaal vervelende teksten en symbolen hebben erop gestaan. Dus nee, daar moest wel iets aan gedaan worden, zeker.
1: Oké, dus dat is wel nodig. Maar ja, ja. Een tunnel weer een nieuw kleurtje geven, dat is één ding natuurlijk. Maar een kunstwerk maken, brandlos.
2: Ja, zeker. We gaan een mooi community arts project hebben ervan gemaakt. En we gaan met alle inwoners van de Strangen en van de Zeel, de buurt, gaan we om tafel. Samen met een kunstenaar, Jaco Nagelkerken, die we hebben gevonden, of waar we mee samenwerken. Gaan we in gesprek over de wijken en over Arjen, buurtschap Arjen, aan de andere kant van de tunnel. En dan gaan we praten over wat zijn de kenmerken van de wijk. Stukken geschiedenis misschien van de wijk of bepaalde tradities, weet ik niet. Maar in ieder geval dingen die typisch van die wijken zijn. Die kunnen ze aandragen en die gaan we dan proberen in het kunstwerk te verwerken met z'n allen.
1: En wie zijn die we dan met z'n allen? Want dat is volgens mij, zit er nog iemand bij die er verstand heeft van kunststukken maken? Begreep ik.
2: Ja, Jaco Nagelkerken is dat. Dat is de kunstenaar is dat. Ja. Ja, klopt. Hij heeft ervaring met inderdaad met inwoners aan de slag gaan. En omdat dat mooi om in zo'n fiets een mooi kunstwerk aan te brengen. Ja.
1: Is dat lastig om dat te gaan organiseren? Ik heb van jou begrepen in een voorgesprekje dat het voor jou een hele grote klus is. Kan je mij een beetje vertellen wat je allemaal moet doen?
2: Ja, het opbouwwerk doen we nog niet zo heel lang. Dus het is inderdaad voor het eerst dat we echt een flinke tunnel, een hele tunnel gaan aanpakken. En dat we ook drie wijken of twee wijken en Arjen erbij betrekken. Dat is al voor het eerst inderdaad. Maar doen we ook samen met de wijkverenigingen, doen we dat, de wijkvereniging van de Strangen. En van de CL de buurt en ook het plaatselijk belang van Arjen. Die helpt ons ook mee met de verspreiding en het werven van de inwoners. Dus ja, nee, het is al een groot project. Zeker, maar het is ook een beste tunnel. We doen echt het hele stuk.
1: Ja, hoe lang is die eigenlijk? Weet je dat uit je hoofd of niet?
2: Ja, ik zei 22 meter vanmiddag, hè, maar volgens mij nog veel langer inderdaad.
1: Ja,
2: de hele tunnel, gewoon inclusief het stuk wat schuin naar beneden gaat, zeg maar. En dan de hele tunnel en de andere kant. Dus nee, een flink stuk. Maar goed, we hebben ook... We werken ook samen met de basisscholen, het Kadoen en de Palet. En daar komen nog de klassen van langs, groep 7 en 8 van beide scholen. Dus ja, dat is ook al 25 per klas, zou ik al zeggen. Dus er komen ook veel basisschoolleerlingen, die komen ook helpen met het uitwerken van het kunstwerk.
1: Ja, want dat kunstwerk, het blijft nog een beetje mistig. Wat is het dan?
2: Ja,
1: wat wordt het dan?
2: Dat weet nog niemand. Dat is afhankelijk van de avond 22 oktober. Dan organiseren we een inwoners.
1: Laat ik het anders zeggen, je kunt beeld houden, je kunt van alles doen. Maar in dit geval gaan ze... Schilderen, toch?
2: Ja, inderdaad. Wat een soort van graffiti. Dat gaan we gebruiken als middel.
1: Ja, dat wist ik dan nog niet.
2: Nee, dat bedoel je.
1: Ja,
2: ja nee, inderdaad. We gaan met graffiti-bussen gaan we aan de slag. Maar het wil niet zeggen dat het echt van die graffiti-letters worden of wat dan ook. Je kan natuurlijk ook gewoon landschappen of... Nou ja, noem eens wat. Je kan van alles maken natuurlijk met spuitbussen. Maar dat is wel het middel inderdaad, waar we mee gaan doen.
1: Dat lijkt me heel bijzonder, want die kunstenaar heeft hier een flink verleden, zeg maar, voor wat betreft zijn kunstwerken. Jaco Nagelkerken heet hij.
2: Ja, klopt. Ja, die heeft in het verleden dat veel meer gedaan, ook in andere gemeenten. Daar hebben we natuurlijk naar gekeken en zijn met hem op tafel gaan zitten. Nou ja, toen zijn we eruit gekomen dus.
1: Ja, je ziet wel eens werken op flatgebouwen, dat je denkt, hoe krijgt hij het voor elkaar? Dat, in dit geval, die heeft dat wel vaker gedaan, begrijp ik. Ja. Is die ook illegaal begonnen, zoals veel van die mensen?
2: Oh, dat weet ik niet. Dat zouden we moeten vragen, Rob. Maar je bent harte welkom op de inwonersavond. Je mag ook een spuitbusje pakken van mij nog en ook meehelpen. Dan kun je hem vragen.
1: Ja, dat is heel wat.
2: Maar hij is inmiddels wel echt een professional. En hij heeft een collega ook erbij die meehelpt. Want het is natuurlijk allemaal niet te doen met zoveel kids ook tegelijk en zoveel inwoners.
1: Nee, dus, je moet al gaan indelen misschien wel. Eén, op dat moment moet je hem niet in gebruik hebben, die tunnel neem ik aan. Hoe werkt dat? Dan moet je hem afsluiten, want anders kun je niet aan de gang gaan, toch?
2: Nee, zeker. Nee, daar heb ik gewoon contact over met de gemeente Ommen inderdaad. Als het goed is, zetten zij de tunnel af. Vrijdag en die zaterdag. En dan gaan we gewoon op de ene dag doen we de ene kant en op de andere kant, de andere dag doen we de andere kant.
1: Hallo, dat is een opdracht.
2: Die wordt gewoon afgezet.
1: Ja. En wordt er gewoon overheen gespoten over al die troep die erop zit? Ja, of gaan ze dat eerst nog weghalen? Of hoe werkt dat?
2: Ja, nee, ik geloof sinds het idee er is, is in één keer wel zit er al een mooie grondlaag op.
1: Oh, dat is al gebeurd.
2: Dat was in één keer gebeurd.
1: Ja.
2: Dus daar kunnen we gewoon rechtstreeks afspuiten. Ja, nee, er zit al een grondlaag zit er al onder, ja.
1: En naast welzijn, zijn er dan nog meer organisaties bij betrokken? Of zijn jullie de enige drijvende organisatie en de rest doet mee? Hoe moet ik dat zien?
2: Nee, het is wel een samenwerking inderdaad van Opbouwwerk van Wijs Welzijn en de twee wijkverenigingen natuurlijk aan Plaatsbelangen Arjen. En de gemeente Ommen, die doet natuurlijk een stuk in de financiering. En Vechtwel Wonen, die financiert ook nog een stuk. En natuurlijk, niet te vergeten, is natuurlijk Jacqueline Hoogland. Want dat is namelijk de inwoner die met het idee kwam, wel weer 2 jaar terug bij mij. Toen wij een wijkactie deden. Dus maar die moeten daar allemaal partijen bij hebben. Ja, zeker natuurlijk, anders lukt dat niet. En het is ook mooi, hè, voor als het kunstwerk er is, dat iedereen een bijdrage heeft geleverd.
1: Zeker.
2: Dat was echt iets van de buurt natuurlijk.
1: Ja, ja.
2: Dat is wel belangrijk.
1: Op 22 oktober is er een speciale inwonersavond voor inwoners van Arjen de Strange en de Zeeheldenbuurt. Waar gaat dat gebeuren? En kun je wel zoveel mensen hebben? Want ik hoop dat er heel veel komen dan.
2: Ja, dat hoop ik ook. Nou, we zitten in De Bree. Dat is een heel klein wijkcentrum midden in de Strangen. En dat is een oud klaslokaal van de basisschool daar. Dus dat is niet heel groot. Maar goed, we gaan gewoon maximaal werven natuurlijk. Ja, mocht het helemaal storm lopen en er staan rijen buiten, dan organiseer ik nog wel een tweede avond.
1: Ja.
2: Maar we gaan het daar doen. Midden in de wijk. Dat is een hele mooie plek. Ja, dat is... Ik heb ook een zaaltuur op het gemeentehuis, maar dat is ook niet zo leuk natuurlijk. Dus
1: nee,
2: dat gaan we mooi in de wijk doen. Ja,
1: ja, zo'n graffiti spuiten, net had je het al een beetje over. Daar moet je toch een bepaalde vaardigheid in hebben, toch? Dat geldt voor kinderen sowieso, maar voor volwassenen misschien zelfs nog wel meer. Krijg je dan nog les van tevoren? Dat je zegt, nou, dat iemand gaat zeggen, nou, kijk, als je het zo wil, dan moet je een beetje zo spuiten enzovoort. Of zeg je, nou, weet je wat, doe maar.
2: Nee, we gaan inderdaad die avond zelf, die 22 oktober, gaan we inderdaad in gesprek over het kunstwerk. En dan kunnen de inwoners allemaal input aanleveren.
1: Ja.
2: We gaan ook die avond ook nog aan de slag inderdaad. Dus Jaco die neemt een aantal grote canvassen mee. En dan kunnen we daar alvast dingen schetsen of dingen proberen. En nou ja, dus ook voor de inwoner inderdaad, die kan het dan een beetje leren. Maar dan kun je een beetje ervaren wat wel mogelijk is en wat niet mogelijk is met zo'n spuitbus. En nou ja, het is natuurlijk gewoon goed om samen iets te doen. En ze bij elkaar brengen. Dat is natuurlijk gewoon belangrijk. Ja, en dan... Om die avond alleen maar te praten is natuurlijk niet leuk. Dus gaan we ook meteen wat doen.
1: Dat lijkt me wel handig, ja. Voordat ze daar komen, moet jij ook wat een en ander doen. Denk, hoe ga je dat doen dan? Ga je aanbellen of wat ga je doen?
2: Nou, zo. Nee, we gaan... We doen even een interview op de radio natuurlijk om bekendheid aan te geven. Maar we gaan ook flyeren. We gaan ook flyeren natuurlijk. In alle wijken huis aan huis. En dat doen we ook eens samen met de wijkverenigingen doen we dat. Die hebben gewoon allemaal vrijwilligers in de wijk die een stukje van die gewoon flyeren ook voor hun eigen krantjes. En dan mag ik je meenemen met deze uitnodiging. Dus dat is hartstikke super. 1500 flyers gaan we verspreiden, want we willen wel dat het volle bak is natuurlijk.
1: Nou zijn al
2: het is een behoorlijke tunnel, dus we hebben wel aardig wat inwoners nodig.
1: Zeker, ja. En dat wou ik net zeggen. Hebben jullie andere mensen buiten die wijk, kunnen die zich ook melden? Omdat ze 1 het leuk vinden, 2 dat ze vinden dat ze moeten helpen?
2: Nou, het is wel echt voor die twee wijken en voor Arjen inderdaad. Maar goed, ja, als er iemand zich meldt als Vierland, dan ga ik hem niet wegsturen natuurlijk.
1: Nee.
2: Dus
1: maar je hoeft niet te legitimeren.
2: Nee. Als er iemand ontzettende passie voor graffiti heeft en die woont in Vierland, dan kan die ook gewoon komen, natuurlijk.
1: Ja. Ja. 22 oktober is dan die avond, maar wanneer gaat het dan gebeuren? Want had ik dat al gevraagd? Nee, geloof ik niet, hè?
2: 30 oktober.
1: 30
2: oktober, nou, dan gaan we met de kinderen, met de basisschoolleerlingen de tunnel in. En dan de 31e in de ochtend, dus zaterdagochtend, wil ik eigenlijk met de inwoners de tunnel in.
1: Ja, gehad, ja. Oké, okay. Nou, ik wens je er ongelooflijk veel plezier mee en ook wel een goed resultaat. Ik ga zeker zelf een keer doorheen fietsen.
2: Ja, dit is wel belangrijk. Nee, ik wil nog zeggen, het is leuk voor die kinderen van de basisschool, want die fietsen ook een heel groot deel ervan. Die komen uit Arjen, dus die fietsen dan nog, als het af is, iedere dag langs hun eigen kunstwerk. Dus,
1: ja, dat is mooi.
2: Nou ja, dat is natuurlijk super is dat. Dus we gaan er zeker voor zorgen met z'n allen dat het een mooi resultaat wordt.
1: Oké, okay, fijn dat je even aan de telefoon wilde komen. Michiel, plus van Wijs Welzijn. Dankjewel.
2: Yes. Oké, bedankt. Doei.

0: Hoe Texas wil je het hebben?
1: Nou, zo Texas. Heerlijk.
0: Ella Langley.
1: Ja, prachtig nummer.
0: En dat heette Chosen Texas.
1: Chosen Texas.
2: Regio nieuws Chosen, bij Van Streek.
0: Nee, Chosen. Maar goed, laat maar zitten.
1: De provincie Overijssel stelt zo'n 237.500 euro, laten we het zo doen, hè? Beschikbaar om het om het gebied tussen Ommen en Balkbrug toegankelijker te maken en de historie van bedelaars en strafkolonie Ommerschans beter over het voetlicht te brengen. Ommerschans maakt deel uit van het in 1818 begonnen sociale experiment om in 7 landbouwkoloniën de enorme armoede te bestrijden. Arme gezinnen, wezen en zwervers kregen onderdak op deze locaties. En zo ook in Ommerschans, die tevens de opvangplek werd voor kolonisten die zich elders misdroegen. In dit toen grootste gebouw van het land woonden tussen 1819 en 1890 in totaal tienduizenden mensen. Enkele grafstenen van de koloniemedewerkers herinneren nog aan het verre verleden.
0: Dinsdagavond 27 oktober, die klopt wel, hè?
1: Denk het wel,
0: wordt
1: ja.
0: De 11-jarige Anne van Gelder als 6e Dalfser kinderburgemeester door burgemeester Michael Seiblom tijdens de vergadering van de gemeenteraad voorgedragen. Anne woont in Dalfsen en zit in groep 8 van basisschool De Vuursteen in Dalfsen. In zijn vrije tijd is hij graag buiten en besteedt hij veel aandacht aan zijn dieren. En thuis heeft hij 5 geiten waar hij met plezier voor zorgt. Ook vindt Anne het leuk om met mensen in gesprek te gaan en nieuwe plekken te ontdekken. Hij, en dat is belangrijk voor alle inwoners van de gemeente, kijkt er naar uit om op pad te gaan, nieuwe mensen te ontmoeten en bedrijven te bezoeken. Zijn activiteiten die zijn te volgen en dat doet hij in de blog Anne Schrijft. En dat is op de website in kernpunten en via zijn posts op de social media kanalen van de gemeente Dalfsen.
1: Plaatselijk belang Arjen luidt de noodklok voor het behouden van de eigen eeuwenoude buurtschap.

0: verloopt. Volgens het bestuur van het plaatselijk belang ontbreekt de kennis bij de plannenmakers als het gaat om de historie van de vroegere marken.
1: In samenwerking met de Dalfse Marskramer organiseert OVN Nieuw Leusen van woensdag 14 tot en met vrijdag 16 oktober volgende week dus de beurs Nieuw Leusen, en dat doen ze in het cultuurhuis De Spil. Zo'n 90 bedrijven, verenigingen, maatschappelijke organisaties en goede doelen zullen zich presenteren op deze driedaagse consumentenbeurs. De thema's zijn duurzaamheid, huis, tuin, sport en gezondheid en goede doelen, maar ook politiek. Elke dag is er wel een vorm van entertainment, bedjes, gezang, zeg maar. En voor de kinderen is er een heus kinderplein waarop zij diverse activiteiten kunnen doen. RTV4, wij dus, verzorgt gedurende de openingstijden live uitzendingen vanaf de beursvloer. De beurs is op alle drie de dagen van 12:30 tot 21:00 s'avonds te bezoeken. Als je niet goed kan regelen, betaal je wel €2 entree. Maar het schijnt dat je wel iets kan lospeuteren bij deze of gene om dan
0: gratis naar binnen. De lokale krantjes.
1: Daar kan je het in.
0: De Dalfse Marskramer. Als je die even goed afbladert van deze week. Ja. Daar zit wel wat in om lekker naar binnen te gaan.
1: Weer €2 verdiend.
0: Nou, dat van 12:30 tot 21:00. Sinds dinsdag 6 oktober kunnen patiënten met kanker en hun naasten zonder afspraak terecht bij vrijwilligers van het Vechtgenotenhuis in het atrium van het Saxenburg Medisch Centrum. Deze vrijwilligers zijn speciaal getraind voor hun werk in het ziekenhuis in Hardenberg, maar kunnen ook vertellen over de ondersteuning in het Vechtgenotenhuis in Ommen, zoals lotgenotencontact, bijeenkomsten en workshops. De vrijwilligers blijven daarnaast actief op de verpleegafdeling en dagbehandeling oncologie. Met de uitbreiding kunnen ook patiënten die voor een controle of onderzoek komen makkelijker bij hen terecht. Saxenburg en het Vechtgenotenhuis werken sinds 2023 samen.

0: Alan Clark was dat.
1: Back to my world.
0: We hebben nog een beetje tijd over.
1: Ja.
0: En jij vond deze wel leuk. Nou, ik ook. Ja, dus zijn altijd. We samen voor één plaat. Dat is ook altijd wel lekker.
1: Zeker, hè?
0: Miss Baltimore heeft een nieuwe. En ze is daar groot in, vind ik, in hits ook.
1: Heel groot.
0: Hij heet ook groot. Daar komt ze. Dag.

0: Ja, wij zijn aan het eind. Ook groot, moet ik zeggen.
1: Ja, goed, ja. Het is einde van streek. En naast onze perspublicaties, nieuwsbronnen deze week, onder andere de Stentor, Vechtdal Centraal, RTV Oost, Dalfse Maskramer en Dalfse Net.
0: En Van Streek werd gemaakt door Astrid Jutte en Rob Nivaar.
1: Volgende week zijn we er even niet, nee, vanwege de beurs. Maar over 2 weken zijn we er gewoon wel. Dus zeggen we tot 23 oktober voor weer een nieuwe Van Streek.
0: Tot volgende week.
1: Tot over 2 weken.
0: Ja, dat is waar. 2 weken dus.
2: Van Streek.
3: RTV 4.
4: RTV 4.
5: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
4: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
3: De sancties tegen het hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
5: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
3: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
9: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
10: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
13: Van wereldclubs tot verborgen parels.
12: FCSurprise.nl.
14: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
15: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
16: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. Piekvrij.nl.
17: Dit is RTV 4.
18: Listen up.
19: Ja, dat gure weer, dat is toch echt wel verschrikkelijk. Gelukkig zitten we lekker warm binnen. Dit is Listen Up.

Ja, Ed Sheeran en Shivers. Het is 8:08 en dat betekent dat het tijd is voor het uurtje Listen Up. Het is 9 oktober 2026. En misschien als je het wel een beetje aan mijn stem kunt horen, ja, ben ik aan het bijkomen van een weekje verkoudheid. Ja, hoort erbij. Desalniettemin heb ik weer lekkere muziek voor je klaarstaan dit uur. Uiteraard heb ik een nieuwe Listen Up voor je klaarstaan. Welke dat is, dat hoor je rond 8:15. En natuurlijk de coverplaat van deze week. Ja, welke dat gaat zijn, dat hoor je rond 8:45. Maar, kennen we deze nog? Ik dacht, ik ga vandaag eens even wat meer terug in de tijd. En ik denk dat dat met deze wel moet lukken. Foster the People en Pumped Up Kicks. Tot 9:00 ben ik bij je vanavond. En ja, laat iets gezellig van je horen. Laat je stem binnenkomen hier in de studio in Harderberg. Zo is dat.

Summer and My Body Isn't Ready. Ja, en de listen-up van deze week, die komt van Nederlandse bodem. Of die ook daadwerkelijk in Nederland is gemaakt, ja, dat is het tweede. Dat is namelijk Martin Garrix. En we kennen hem allemaal als Martin Garrix. Maar hij heet officieel Martijn Garritze. En hij is 30 jaar. En als klein jongetje in 2012 won hij de Slam FM DJ Talent of the Year Award. Ja, en toen begon het allemaal, hè. Maar ja, daarvoor natuurlijk ook al. Waarschijnlijk in de slaapkamer met zo'n DJ-set. Ja, heel veel die doen dat nog. En die dromen ervan om gewoon net zo beroemd te worden als Martin Garrix. Maar hij heeft het wel zover geschopt. Op plekje nummer 24 in de tipparade. Dit is The Dream of You. Dit is de listen-up van deze week.

Martin Garrix en This Dream of You. En nou hoor ik je denken, maar wie zingt het dan? Want je noemde geen andere artiest. Nee, wat je zojuist hoorde, dat was dus de echte muziek, of de echte zang van Martin Garrix zelf. Ja, en hij nam ook nog eens de gitaar voor zijn eigen rekening. Ja, zo zie je maar weer. Hij is gewoon multifunctioneel. Achter een DJ-booth, zang, gitaar, niks is hem te gek. Zo zie je maar, het kan alle kanten op aan. Goed, we gaan snel verder met muziek. Dit is Temper City.

Michael Jackson en Smooth Criminal. Ja, blijft toch een heerlijke track. Hey, van de week hoorde ik deze ergens een keer voorbij komen. En ik denk, nou, die ga ik jullie niet ontlaten. Dit is All Things Break en Stay.

Ja, Bebe Rexha en Faithless en New Religion. Ja, en officieel is het dus ja, van Faithless. Hè? Dat dus. Straks na de klok van 9 uur. Hij is er nog niet hoor, maar dan hoor je hem weer. Jeffrey Hoekman met Hoekman FM. Maar eerst gaan wij naar deze heerlijke track. Deze is van Nothing But Thieves. Dit is Welcome to the DCC.

Ja, take me back. Ja, nou, ik wou dat ik dat kon doen met de dingen die ik echt letterlijk 3 minuten geleden heb gezegd. Volgens mij kan hij zichzelf teleporteren of zo. Echt, prompt komt hij gewoon de studio binnenlopen. Ja, ik weet niet hoe hij dat doet. Maar goed, ja, hier gaan we natuurlijk wel eventjes daarvoor een track speciaal voor hem draaien. Ja, deze, hè. Mark Almond en Tears Run Rings. Ja, deze hoor je dus de aankomende 2 uur niet meer. Die heb ik voor je weggegrapt.

Mark Almond en Tears from Rings. Ja, zometeen dus naar de klok van 9 uur. Maar goed, we hebben nog even... de coverplaat van deze week. Ja, ik weet zeker dat iedereen deze wel kent. Hij begint zo lekker rustig, hè? Ja. Phil Collins met Another Day in Paradise. Blijft een goede plaat. Rustig in de auto. Maar wel echt, ja, als je rustig rijdt, zeg maar de volume echt vol aan. Dat is echt deze track. Maar wat dacht jij van deze? Dit is Remedy en Manuel en Another Day in Paradise. Dit kan dus een hele andere kant op gaan.

Nou, ik weet het goed gemaakt. Phil Collins in de zomer, in de winterperiode en deze in de zomerperiode. Dat past precies. Goed, we gaan snel verder met Bruno Mars. Dit is zijn nieuwe track, Dance With Me.

Bruno Mars, ja, nou, hier kun je, ja... Om het zomaar even te zeggen, s'avonds lekker rustig op de bank, filmpje erbij en al dat soort gekkigheid. Ja, dan en dit op de achtergrond, nou, dan kan er wel wat gaan ontstaan. Goed, voor de rest hou ik me wijselijk stil. Ik ga plaatsmaken voor Jeffrey. Ik zeg tot volgende week. En we gaan eruit met deze oude banger van Galantis. Dit is Love For Me. Ik zeg tot volgende week.

0: Plus en online.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jette noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
3: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd ervoor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
2: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
4: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, vissen eitjes eten, amfibieën eten ze.
2: Waterschap hebt er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Start de motor! De boerderij wacht!
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: Hoekman FM.
14: Ja, typ even met me mee. Is het al vrijdag.nl? Wel even in je searchbalk op Google of ergens toetsen. En het antwoord is ja, daar gaan we weer hoor.
0: RTV 4.

Elke huishoudelijke taak is dit ongeveer mijn tekst. Not sure I understand Robbie Williams en Feel. En wat een liefde zit er in de muziek. Wat we nu alleen al vanavond krijgen te horen. Robbie Williams met Feel. Nou, Feel kun je ook een soort anders interpreteren. Maar hij bedoelt van I wanna feel your love natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk zoals het een beetje hoort te gaan. En daarvoor Roxette en Fading Like a Flower. En Fading Like a Flower betekent gewoon eigenlijk het wegkwijnen van een bloem. Dus of hij wordt helemaal bedolven onder de regen en staat niet meer mooi rechtop. Dus de liefde is niet meer sprankelend. Ja, of hij staat wel mooi vol te bloeien en er is echt daadwerkelijke liefde. Maar Roxette bedoelde ermee echt als een liefdesliedjes. Ja, en dat het eigenlijk een soort liefdesverdriet is geworden met deze mooie plaat. Hey, Hoekman FM, dat is waar je naar luistert hier bij RTV 4. Het is 12 minuten voorbij 9 geweest en we moeten aan de bak, jongens. Ik heb heel veel leuke muziek voor je klaarstaan. Daar gaan we zo meteen allemaal eventjes doorheen. Om 9:30 een nieuwe smaak maken voor je en die hoor je om 10:30 nog een keertje. Dat vind ik wel even belangrijk. Dat is één plaat, die wil ik twee keer aan je laten horen, zodat jij op de hoogte bent van in ieder geval een nieuwe plaat die uit is gebracht. En laten we hopen dat die mee gaat doen in de lijstjes. Welke lijstjes? Nou, dat kan door de week zijn. Tussen 4 en 7 tijdens de middagshow eigenlijk hier op RTV 4 bij Kelvin en Rick. Daar kun je ze horen in de top 4 en in de top 5 in het tweede uur hier bij Hoekman FM. Dat gezegd te hebben, dat komt er zeker weten aan. En aangezien we toch een beetje op die liefdesflow zitten, gaan we daar een klein stukje op door.

of the Times, de Bellstars hoorde je. En het laat toch ook maar weer een soort van zien dat het echt vrouwenpower dames waren. Want ja, eigenlijk waren ze bij de platenmaatschappij alleen maar bezig met covers. Ja, overnieuw zingen, opnieuw uitbrengen en denken dat je daarmee groot gaat worden. Dat kan wel, maar ja, eigenlijk aan het origineel kun je heel lastig aankomen. En als je er dan aankomt, dan moet je het ook nog echt zo ontzettend goed doen dat je die platen, in ieder geval het origineel, gaat vergeten en dat jij er vandoor gaat met een enorme hit. En nou ja, op een gegeven moment hebben ze gedacht van, weet je wat, die dames dachten, weet je wat, wij gaan zelf wel even een liedje schrijven. En dat was deze, Sign of the Times. En ja, daar zijn ze wel groot en bekend mee geworden. Ja, leuk toch, hé? Ik weet dat het vandaag ja, in ieder geval iets met paas was. Als je moest even iets paas aantrekken. Heel veel mensen op scholen deden dat. En dan wil ik daar niet heel erg tegenin gaan, hoor. Ik bedoel, ik vind iedereen moet lekker zichzelf kunnen zijn. Wat jij wil aantrekken, wat jij wil doen, moet je echt lekker helemaal zelf weten. Want ik ga nu een plaatje draaien. Ja, dat komt niet helemaal overeen met paas, zeg maar. Dus ja, ik vind het altijd wel, daar moet ik wel een klein beetje uitleg bij houden. Want anders krijgen we daar weer telefoontjes over. Aerosmith hoor je nu met Pink. En ik draai straks wel iets met paas, denk ik dan.

Je kunt die Frank Stallone beter niet vragen wat, wat de regen gaat doen, want het is far from over. Maar straks krijg je in ieder geval wel even een betere update dan deze. Tenminste, dat is wel even de bedoeling. Hier, na deze plaat, krijg je ook dan direct de smaakmaker. Na deze van Miles Smith.

0: Hoekman FM.
1: Het Hoekman FM weer.
2: Ja, het is volop herfst de komende dagen met veel regen, wind en de temperatuur die komt rond de 15 graden uit. Dit is vrij gemiddeld voor deze tijd van het jaar, maar na een lange zachte periode is het wel weer eventjes wennen. Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn. Die buien is kans op wat regen in een korte tijd, windstoten en mogelijk een klap onweer. Morgen blijft het ronduit herfstachtig, al laat de zon zich wel af en toe zien. Wolken en de zon wisselen elkaar dus geregeld af, met een paar buien tussendoor. En aankomende zondag is het ook nog een teken van stevige buien, westenwind. Ja, de meeste buien zijn opnieuw, komen allemaal vanuit het noorden. Dus lekker met z'n allen naar het zuiden, komt dat ook wel weer goed. Straks om 10:30 krijg je daar nog meer van mij over.
3: Come a bit closer.
2: Ja, ik heb onderhand een beetje het gevoel dat ik zijn plugger aan het worden ben. Want de liedjes die hij uitbrengt, die komen toch eigenlijk ook wel als smaakmaker. Maar daarna komen ze nog niet gek veel verder, terwijl hij eigenlijk best wel goede muziek maakt. Ik heb het over Boas. Hij is geboren in Kaapstad, maar hij is eigenlijk gewoon een Nederlander. Ja, hij is weer teruggegaan, of geboren in Nederland moet ik eigenlijk zeggen. Hij is naar Kaapstad verhuisd, hij is teruggekomen. En daar heeft hij dus in Friesland is hij op 13-jarige leeftijd een beetje verder gegaan met zijn gitaarverslaving, zoals hij het zelf eigenlijk een beetje noemt. Daar is hij gaan pingelen en natuurlijk met muziek bezig gegaan. Hij heeft ook nog in de We Want More finale gestaan, uit mijn hoofd. En Boas Roelevink die schrijft dus gewoon lekkere popliedjes die binnenkomen. Zijn muziek is wel eerlijk, met gevoel en over afscheid nemen. Opnieuw beginnen, je plek vinden in de wereld. En in zijn stem hoor je de rauwheid van iemand die wat heeft meegemaakt, maar ook de warmte van iemand die blijft geloven. Zijn geluid beweegt tussen pop en country en je kunt het een beetje tussen een kruis punt vinden tussen Chris Stapleton en Douwe Bob. Maar goed, hij is in principe wel altijd 100% zichzelf. Ik stel hem toch maar weer aan je voor. Om 10:30 draai ik hem voor de tweede keer. My World, dit is

Lekker veel muziek op de vrijdagavond van RTV 4. Fleetwood Mac en Dreams. Ik vond deze daar toch wel een heel klein beetje bij passen. Ik denk jij vast ook wel een beetje regenachtig buiten. En lekker thuis genieten van de muziek die op je afkomt. Trouwens, echte hitjes worden gewoon in 10 seconden of 10 minuten geschreven. 10 seconden zal wel heel snel zijn. Maar 10 minuten, deze TV niks erover. En de band die vond er eigenlijk niet zoveel aan. Die had zoiets van, nou, ik weet niet wat dit gaat worden, maar laten we toch maar eens gaan kijken dan. Opgenomen en de enige Amerikaanse nummer 1 notering met deze plaat hebben ze toen gehaald. Ja, soms dan moet je gewoon even luisteren en even iets doen wat je misschien tegen je gevoel niet helemaal goed gaat. Maar het kan wel eens leuk uitpakken. We gaan door met deze van Kiss. En dit is I Was Made For Loving You. Tonight.

The Way to Your Heart, Soul Sister hoorde je. Ja, je moet je niet verwarren met Train en Soul Sister. Dan is dat natuurlijk ook weer, ja, net eventjes iets anders. Maar als je die plaat op wil zoeken, kan je ook op deze plaat starten. En soms werkt het in zijn voordeel. Dan draai je deze en de andere keer draaien we Train gewoon weer. Deze is al wel een tijdje uit natuurlijk. Dat sowieso. Een plaatje die al jaren geleden gemaakt is door Amy McDonald. Maar deze blijft ook leuk en helemaal op een vrijdagavond. Mr.

En met deze plaat Mr. Rock'n'Roll. Altijd wel een heel klein beetje toepasselijk op zo'n lekkere vrijdagavond. Ik heb nog één plaatje, die kan ik voor je draaien. Dan moeten we er even uit voor het nieuws en de commercials en de belangrijke boodschapjes, zoals heel veel mensen dat ook wel zo mooi zeggen. Maar daarna gaan we hem toch echt behandelen. De Hoekman FM Top 5. De 5 populairste platen die komen er weer voor je aan. Daar gaat binnenkort wel wat verandering in komen. En dan leg ik je in het andere uur zeker te weten ook nog eventjes uit. Dus dat gaat helemaal goed komen. Vorige week draaide ik een plaat van Bruce Hornsby en The Way It Is. En dat pianosampletje, dat is een beetje gegrapt door iemand die eigenlijk de plaat had gemaakt, maar op de plank had laten liggen 6 jaar. En eigenlijk na zijn dood is hij pas eigenlijk uitgekomen. En dat was deze plaat van Tupac en Changes. Ja, Changes, dat is hier ook wel aan de hand bij de omroep. We zijn een streekomroep aan het worden, dus houd

0: 4 Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
2: Ik sprak daarnet ook nog met een agent die zei: een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
1: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
3: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad, eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
4: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien, maar ik heb hoop.
1: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland. Of ga naar kas20.nl.
11: Dit is RTV 4.
12: Hoekman FM.
13: Wist je dat je een derde van je leven slaapt en toch ben je vaak moe, hè? Het leven is eigenlijk één grote slechte deal. Maar goed,

0: State of Mind, die plaat, die zal je misschien iets meer voor het geheugen liggen als deze. Maar deze heeft ze daadwerkelijk ook gemaakt hoor. Hè?
1: Hoekman FM. Dit is de Hoekman FM Top 5. Top 5. Top 5. Top 5. Jeffrey Hoekman.
0: Yes, en dan gaan we hem aftrappen. De Hoekman FM Top 5. Dus dat zijn er echt de 5 populairste platen van dit moment. En je hoort ze eigenlijk de hele dag door al wel. Mensen fluiten. Ze blijven hangen in het hoofd. Dus mensen hebben het erover. Wat voor liedje ben je aan het fluiten? Nou, dat zijn dus eigenlijk de belangrijkste platen. Als je er niet meer onderuit kan en je hoort ze net iets te vaak, pas op dat je ze niet te vaak gaat horen en ook zeker niet thuis gaat grijs draaien. Want dan vind je ze op een gegeven moment iets minder leuk. Er moet een bepaalde tijd tussen zitten. En er zal vast wel wetenschappelijk onderzoek naar zijn geweest. En anders doen we dat hier vanuit RTV4 gewoon eventjes. Een soort wetenschappelijk onderzoek om uit te zoeken van hoeveel tijd er precies tussen zit. En dat je dezelfde plaat weer kan horen. Maar goed, komen we later allemaal op terug. Is allemaal niet zo heel belangrijk. We gaan door, want ik wil heel graag met je aftrappen na de nummer 5. En dat is Michiko. En dat is een beetje een dromerig, ja, wegslepend liedje eigenlijk. En dit is ook zo'n gevaarlijk liedje dat in je hoofd blijft hangen. DJ Goya en Jason Derulo hebben hem gemaakt. En die laten hem nu nog even aan je horen.

0: As, Antoon en Boef en 100 tranen. Even meenemen naar het begin. We zijn uiteraard begonnen met nummer 5. Michiko, DJ Koya hoorde je en Jason Derulo op plekje 5. Dat is eigenlijk overgebleven samen met Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Die hoorde je vandaag op nummer 4, maar die stond vorige week nog op nummer 2. Dus dat is een aardige verschuiving. Michiko stond op 4 en die is gezakt naar nummertje 5. Op nummer 3 binnengekomen, Great Expectation, Sienna Spiro hoorde je. En dat was eigenlijk hier ook zo voor heel wat jaren geleden. Dat ze zeiden van, nou Hoekman, gaan we op vrijdagavond radio maken. Dat is misschien wel leuk. We hebben hoge verwachtingen, maar dat is uiteindelijk geëindigd in de nummer 2, 100 tranen. En misschien nog wel meer hoor. Q-Lads, Antoon en Boef dus op plekje 2. En ja, goed, we hebben de plaat van Shakira en Burner Boy nog niet gehoord met Die Die. Het kan zomaar wezen dat hij dus echt vandaag uit de lijst is. Dus niet even gezakt naar plekje 2, 3, 4 of 5. Met zo'n droevige aftocht, zeg maar. Toch maar even plekje 5 notering meepakken. Nee hoor, gewoon de lijst uit. We hebben namelijk een nieuwe nummer 1. En dat is afgelopen week ook al aardig aan het licht gekomen bij Kelvin en Rick in de middagshow van RTV4. Onderweg met Kelvin of Rick. Het is een van de twee. Begin van de week hoor je Rick. En daarna hoor je Kelvin uiteraard. De nummer 1 die daar was, dat is deze week ook nummer 1 geworden. En Suzanne en Freke, die hebben dat toch goed voor elkaar hoor. Pijnstiller is de nieuwe nummer 1.
1: Eén.

Simply Red en Fake. Ja, mensen, trap daar alsjeblieft niet in. Je hebt soms echt van die mensen, daar kun je dan weer helemaal niks mee. De boodschap van Simply Red was dan ook in het liedje dat je niet alles moet geloven wat mensen zeggen of laten zien. Het gaat over oneerlijkheid, schijnheiligheid en mensen die zich anders voordoen dan dat ze daadwerkelijk zijn. En die lopen er rond hoor, dus daar moet je zeker voor uitkijken. Mocht je wat jeugdiger luisteraar nu op dit moment zijn, laat het een wijze boodschap zijn. En ja, sla het op, neem het in je op en dan kun je uiteindelijk de wereld wel aan. Jeetje, dat dit op zo'n vrijdagavond toch nog een keer hier in het programma zo'n grote wijsheid voorbij zou komen. Ja, je verwacht het aan de ene kant ook weer niet, hé. De goede muziek, ja, we hebben ze allemaal klaarstaan. Maar we hebben maar 2 uurtjes om al die platen te draaien. Dus ik heb er een paar voor je uitgezocht. Deze onder andere, Supertramp en Take the Long Way Home.

0: Supertramp. En Take the Long Way Home. Ja, dat is als je dan s'avonds de kroeg in ging en je kwam 's ochtends weer uithollen, zeg maar. Dan duurde de terugweg altijd langer dan de heenweg. En ik heb ook wel eens gehad dat ik lopend heen ben gegaan en op de fiets terug ben gegaan. En dat ik echt de volgende dag had van wie is die fiets nou?
1: Hoekman FM.
2: Het Hoekman FM weer.
0: Ja, morgen blijft het ronduit herfstachtig. Al laat de zon zich af en toe wel zien. Wolken en de zon wisselen elkaar dus af. Geregeld vallen er ook wat buien. In de loop van de ochtend en in de middag worden vooral in de noordelijke helft van het land veel buien verwacht. En daar kunnen de regenhoeveelheden fors oplopen. Ook zondag staat in het teken van buien en een stevige westenwind. De meeste buien zijn opnieuw vanuit het noorden en in het zuiden, dus meer kans op zon. In de loop van de dag worden de buien iets minder in aantal en neemt de wind vanuit het zuidwesten af. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Maandag draait de wind naar zuidelijke richting en voert warmere lucht aan. Beide dagen wisselen wolken en de zon elkaar af en met de meeste zon op maandag. Dus dinsdag is er wat bewolkter en kan soms ook wat lichte regen of een buitje vallen. In het zuiden kan het dan alweer zo'n 19 graden worden, dus het is alleen dit weekend even overleven. En daarna gaan we toch weer langzaam een heel klein beetje de betere kant op.
3: Come a bit closer.
0: Ja, ik vind het toch een heel klein beetje bijzonder dat deze man gewoon uit Nederland komt. Ja, als je zijn muziek hoort, denk je, nou, die heeft jarenlang in Texas, Houston ergens daar gezeten om een beetje die country muziek vibe over te brengen. Maar dat is helemaal niks minder waar. Het is gewoon een Nederlandse jongen, poosje in Kaapstad gewoond. En vanaf 13 jaar is hij ongelooflijk liedjes gaan schrijven en uitbrengen. En dat is hem ook aardig gelukt met deze Boas

eigenlijk ook wel wat ze zingen. Hè? We built this city on rock and roll. Want ja, overal waar je langs rijdt, langs een gebouw wat in aanbouw is, een nieuwbouw. Ja, daar staat wel een radio aan te knallen. En als het dan RTV 4 is en je hebt dan toevallig ook nog op de donderdagmiddag die radio aanstaan, dan heb je ook nog weer geluk. Want tussen 2 en 4, in Schrijf voor Bedrijven met Gert-Jan Hoekman, die heeft dan deze maand oktober omgedoopt in Rocktober. Dus die heeft wat extra gitaarplaatjes daarin zitten. En het zou zomaar kunnen wezen dat je deze plaat dus van Starship ook een keertje voorbij kan horen komen. En natuurlijk veel meer gitarenmuziek. En je mag ze natuurlijk ook altijd insturen. Van harte welkom. Als jij een hele leuke plaat weet, in ieder geval met in de genoeg gitaren erin, ja, dan krijg je toch automatisch een leuke playlist voor zo'n Rocktober. Ja, en van een beetje gitaarmuziek kunnen we het ook eventjes wat rustiger gaan doen. We lopen, we tikken de klok van 10 voor 11 aan. Ja, nog 10 minuutjes, Hoekman FM hier bij RTV 4. En dan hoop ik je volgende week weer te spreken. Ja, volgende week donderdag in ieder geval nog eventjes extra op de radio. Ga ik je straks meer over vertellen. Eerst deze hele mooie, wat rustigere plaat van Kate Bush en Running Up That Hill. Ik moet er niet aan denken.

Moet je een aardige conditie voor hebben, hoor. Ja, ligt eraan. Trouwens heeft het over een heuvel. Een heuvel kan altijd meevallen. Als je berg op gaat, dan is het toch al gauw weer wat anders. Maar ja. Hey, en ik had het net even over vanaf volgende week woensdag. Dan zenden wij live uit vanaf de beurs in Nieuw-Leusen. Dat betekent dat je dus vanaf woensdag eigenlijk al vanaf 2 uur kan luisteren tot 9 uur. En dat betekent dan ook weer voor de donderdag heb je dat dan ook weer tussen 2 en 9. En van vrijdag doen we dat gewoon nog een keer dunnetjes over. Dus nou, dat zijn in ieder geval leuke dingen wat je zo in 1 keer mee kan krijgen op de vrijdagavond, wel te verstaan. En voor vanavond ja, zit het er eigenlijk alweer op. Dan is het alweer gebeurd. Ja, ja, je weet hoe dat kan gebeuren soms. Dat heb je niet allemaal helemaal in de hand. Maar ach ja, sommige dingetjes. Het blijft altijd wel weer een soort van leuke dingetjes. Wat er altijd weer een beetje bij kan komen. Voor vanavond zit het er alweer op. Ja, dat zijn altijd weer van die jammere dingetjes. Maar ja, je moet er gewoon een laatste plaat in gooien. En dan is het ook zo weer klaar, hè. Volgende week donderdag hoor je mij en uiteraard vrijdag weer op de normale tijd hier in de studio. En ik wens je een mooi weekend. Geniet ervan, ga leuke dingen doen. Dit is nog Annie Lennox en No

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
9: Dit is RTV 4.
0: De avond van RTV 4.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment

0: voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval van papier tot restafval en van compacte vierafvalzakcontainer tot reusachtige rolcontainers. Al vanaf €25 per maand en maandelijks opzegbaar. Stel nu je containers samen op leemans-afvalcontainer.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd 1 wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: dust, all that I adored.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen. De politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november een 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs van de pomp omlaag gaat. In Gent en Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.